0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
1: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Buitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat hebben de burgemeesters besloten na overleg met politie en openbaar ministerie. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Zo'n 500 inwoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie, wegens de veenbrand in de Hoge Venen, weer naar huis.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: इल्जाम।
1: यू आर
2: दिट इज हेट उजाला न्यूज। गुडेनावंड, ik ben Sander Verschoor.
3: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: You are

0: This is Ujala Radio.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat hebben de burgemeesters besloten na overleg met politie en openbaar ministerie. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Zo'n 500 inwoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie, wegens de veenbrand in de Hoge Venen, weer naar huis.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: 약간 You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en openbaar ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are Holland Hottest Radio Station.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat hebben de burgemeesters besloten na overleg met politie en openbaar ministerie. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Zo'n 500 inwoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie, wegens de veenbrand in de Hoge Venen, weer naar huis.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio is leuk. Zet hem aan.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Zij legden hooibalen neer. Amerikaans gezant Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Uit onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald. En operationeel directeur Kevin Amour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan van Gianni Infantino. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Zij legden hooibalen neer. Amerikaans gezant Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Uit onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald. En operationeel directeur Kevin Amour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan van Gianni Infantino. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Zij legden hooibalen neer. Amerikaans gezant Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Uit onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald. En operationeel directeur Kevin Amour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan van Gianni Infantino. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden, wakker worden, wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op UR, Ujala Radio.

Hartelijk welkom allemaal, 7:01. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. U bent afgestemd op Ojala Radio. En namens directie en crew heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, khushamdi, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten en ook wel de mooie songs die er weer voor u zijn. Ik hoop dat ze bij u in de smaak vallen. En dat u zult blijven luisteren naar Ojala Radio.

Zo, en dat was ook weer zo'n prachtige zang uit Himeske Dilse, zijn album. En ja, daar gaan de appjes al hoor. De mensen zijn er ook alweer klaar voor. En na deze Rabbakai Ishara gaan we naar Ammer Djetja, ook uit Himeske Dilse, zijn

Great song. Ja, na lange tijd heb ik dat alweer eruit gehaald om voor je af te draaien. En dan heb ik eentje van iets verder weg. Uit het album van Abhijit Bhattacharya. Teribina. En dat is dus deze song daaruit. Tabhimausam.

Een prachtige song uit zijn album Teribina, hè? Abhijit Bhattacharya was dat. Wat het weer betreft, grijs en enige tijd regen ook weer vandaag. Ongeveer 16 graden geeft weerplaats aan u aan. In huis zal het wel een stukje warmer aanvoelen. Zal wel, even kijken hoeveel was het bij mij nou toen ik uit huis ging. Het was ook iets van 24 graden, 25 graden. Dus bij u zal het ook ongeveer zoiets zijn, nietwaar? Maar ik wens u toch, ondanks dat er aardig wat regen en een bewolkte dag zal zijn, toch nog een hele mooie dag wens ik u toe. 14 minuten, joh, het is al 13 voor. Wat gaat het allemaal toch snel? 13 minuten voor 7 is het inmiddels ook alweer geworden. En dankjewel ook allemaal voor de appjes. Ga strakjes dan de namen met u doornemen. Maar voor nu gaan we naar deze Tujhe Pyar Karte Karte.

Uiteraard kan ik je ook de Pakistani versie hiervan laten horen, want die is eigenlijk het origineel. De Hindi Bollywood cinema die heeft dit dus overgenomen. Alleen hebben ze een kleine verandering hier en daar aan gedaan. Want de Pakistanse Nahid Akhtar die zingt Tujhe Pyare Karte Karte Meri Umar Beet Jaye. En de Hindi versie hebben ze gemaakt in Yuhi Umar Beet Jaye. En Mehdi Hassan heeft het ook gezongen. Uit de film Pakistani movie Mera Naam Hai Mohabbat. En deze versie is uit de film Dil Khogaya. En dan gaan we naar een andere song. Ik denk dat dit ook een van de mooie songs zijn om nu met je te delen. Ik kan je hierbij vertellen dat Mukesh G dit liedje eigenlijk al in de jaren 50 had gezongen, maar het is nooit in een film gebruikt. En dat is dus ergens in een stofhoek beland, een planken daar hebben ze het gelaten. En uiteindelijk hebben ze het weer eruit gehaald voor de film Mohra. En het is ditmaal gezongen door Pankaj Udhas en Sadhana Sargam. Na Kajre Ki Dhaar.

Ja, je kan van alles hebben. Die katjera, dus je koel voor je ogen. Die mooie parel. En zelfs alle make-up. Alles verbleekt eigenlijk bij jouw schoonheid. Zo kan je het ook wel zien, hè. Heel mooi allemaal. Nou, dan heb ik iets te weinig tijd om al de appjes nu door te nemen. Want het zijn er ook weer een aantal. Dankjewel allemaal daarvoor. Zo strakjes na de commercial break ga ik dat wel zeker doen. Dus blijf afgestemd op het Java Radio. En als jij nog geen appje hebt gestuurd, dan kun je dat doen op 020-363-0808. En dan zal ik je naam ook noemen daarbij strakjes.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Toegaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzavest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000 Dusazar party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzavest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shop. En eten, dansen en genieten. Al ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in Hertog. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brazzavest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzavest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Wakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Toejan het toch? Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Toegaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: रात और दिन के देवे है तोर साथ के तोर साथ सोते है के तोर साथ जागे है केकर साथ तू ओतो में घूमे है और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है उजाला रेडियो के साथ तो हाँ हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Zullen we wel? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: this is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai. Via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
10: तुझे लगे ना नजरिया.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
8: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke het. Nog 4 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Tujal Dikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar rijdt het langzaam tussen de afrit Weidewormer en Zaandam. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 8 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoord. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saath, ghar ghar mein, auto mein. Chahe jahan par bhi hai, aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala ke saath. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

Zo, en inmiddels is het geworden 12 minuten over 7. Hele goede morgen aan u allen toegewenst. Op dit moment geeft Weerplaza dus aan dat het zo'n 16 graden is. En ook nog nattig grijs weer. En ja, daarmee moeten we het doen. Het gaat wel ophouden hoor. Zo rond een uur of 10, dan is het wel droog. Maar wel bewolkt nog wel. Maar goed, wat het weer betreft ga ik je straks uitgebreider daarover vertellen. Maar voor nu even richting de appjes, want die zijn er ook alweer hoor. Aja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook Wimla in Den Haag wens ik een mooie dag toe. Amina in Den Haag, ook voor jou een fijne dag. En dan heb ik ook mijn bro Rakesh, die is ook van de partij. Ja, je moet zoveel dingen zo vroeg doen vandaag. En dan was het nog donker erbij om op te staan. Ja, zo gaat het nou, hè. Zo gaat het, hè. Ook Ria wens ik een hele mooie dag toe. Fijn dat je ook weer erbij bent. Rewien, fijne werkdag ook voor jou. En zus Lina daar in Enschede, groetjes. Bye, Haji Abdul Wahab Dennis, ook welkom. En ook Alice wens ik een fijne dag toe. En in Zoetermeer, ja, het is even lekker genieten van je ontbijtje, hè, Ashmi. Dankjewel voor je appje. En de groeten aan Marshall, die is nu al aan het werk. Je man, Ravi. En ook Kiwi gaat lekker met je ontbijten. En Armaan, die pit nog een beetje. Ja, want hij is nog lekker vrij. Hij hoeft nog niet naar school. Nou, het is pas rond de 31ste, hè. Ja. Anyway, wij gaan weer naar de muziek toe. Dankjewel allemaal voor de appjes. En als jij ook een appje wilt sturen, weet je het nummer 020-363-0808.

Ja, dit was dus van een tijdje geleden. Hotahe, hojane do saudahe. En dat was uit A Game Called Relationship van 2020. De Kachasis en Antramitra hebben we gehoord. Dan gaan we nu naar een van de nieuwere songs uit de film Betwara 1947.

Zeker weten, prachtig gezongen door hier en Sununigum, deze Tabassum song. Sunny Deol speelt in deze film Betwara samen met Priti Zinta, Amir Khan, Karan Deol, die is ook hierin te zien. Kanika Kapoor, die maakt ook haar opwachting daarin en Vicky Kaushal. En even kijken wie heeft de muziek ook weer gemaakt. Want het zijn speciale liedjes die dan in deze film voorkomen. Even kijken, we hebben dan de muziek van Ea Rahman. Hij heeft al de muziekjes gecomponeerd voor deze film Betwara 1947. Dus dat zijn weer aparte liedjes wat je dan te horen krijgt. Straks heb ik er nog eentje voor je. En inmiddels is het geworden 7:30. De nieuwtjes krijgen we zometeen ook nog. En Lachman G, dank u wel ook voor uw appje. En ook Gisla wens ik een hele fijne dag toe. Blijft allen afgestemd op Ujala Radio. Oké, dan gaan we naar deze toe. Nee, deze heb ik net al voor je gedraaid. Deze bedoel ik dus. Even weer een lekkere flinke op tempo. Rebelsaar. Everybody's the best side, watch out coming to vibe.

Rebelzaap, dat was dus weer na lange tijd voor je afgedraaid. Uit de Raja Saap is dat gehaald. Nog eventjes een paar minuutjes hebben we en dan gaan we over op de nieuwtjes.

0: वाओ।
1: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो। तू जाने है तो
2: 1 minuut over 7:30 geworden. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Kom, dan gaan we nu met de nieuwtjes beginnen. By the way, Yvonne Douwelen, dankjewel ook voor jouw appje. Ook aan jou een hele mooie dag toegewenst. Ook al is het grijs en grauw vandaag. Maakt niet uit, maak er zelf een mooie dag van. Goed, dan gaan we beginnen met de nieuwtjes. De economische schade van de aardbeving in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. En dat zegt de president van het land. En volgens Abelardo de la Espriella gaat het om een voorlopig cijfer, die 8 miljard. Er is met name veel schade aan de gebouwen, maar ook aan infrastructuur zoals de wegen. Het aantal doden door de aardbeving met een kracht van 7,4 staat op 294. 294 doden zijn er dus nu gevallen. En volgens de regering worden er nog eens 194 mensen vermist, terwijl op websites waar vermissingen worden gemeld de aantallen in de duizenden lopen. Het epicentrum lag in Chocó, een van de armste gebieden van het land. Ruim een week na de beving is nog altijd niet duidelijk hoe groot de schade daadwerkelijk is, omdat veel dorpen en steden in Chocó moeilijk bereikbaar zijn. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Peira om het leven gekomen. En de aardbeving is de eerste grote crisis waarmee de La Espriella wordt geconfronteerd. Een paar dagen voor de beving trad hij dus aan. En wat voor ander nieuws hebben we nog meer? De pogingen van Iran en de VS om een permanent einde aan de oorlog te onderhandelen zijn vastgelopen. De partijen lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan nu de tijdelijke wapenstilstand afloopt en Trump zegt deze niet te willen verlengen, zegt Iran over te gaan op een volledige offensieve militaire houding. Op 17 juni spraken VS en Iran af 60 dagen de tijd te nemen om tot een definitief vredesakkoord te komen. En tijdens het tijdelijke staakt het vuren zouden de landen een poging doen om tot een bredere overeenkomst te komen over het Iraanse nucleaire programma en de Amerikaanse sancties. Bovendien verlopen de gesprekken over de heropening van de Straat van Hormuz en de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iran moeizaam. De tijd van onderhandelen is dus nu om. Gisteren liep de tijdelijke gevechtspauze af. En omdat er geen schot in de gesprekken heeft plaatsgevonden, zegt Teheran nu klaar te staan om moeilijke beslissingen te nemen en actie te ondernemen. Iran zou een tijdige en precieze militaire aanval uitvoeren om de Amerikaanse zeeblokkade van Iran te doorbreken als diplomatie zou mislukken. Dus het gaat allemaal nog heel erg moeizaam. Lukt allemaal nog niet daarmee? En wat dacht je van Trump zelf? De populairste cijfers van de Amerikaanse president Donald Trump zijn gedaald. De populariteit, moet ik zeggen. Zijn cijfers van populariteit zijn dus gedaald tot het laagste punt van de huidige ambtstermijn. En dat blijkt uit een peiling van persbureau Reuters en marktonderzoeksbureau Ipsos. Slechts 33% van de ongeveer 1200 ondervraagde Amerikanen gaf aan tevreden te zijn met Trumps functioneren in het Witte Huis, terwijl 64% ontevreden was. In een poll eerder deze maand was 35% van ondervraagde Amerikanen nog tevreden over hun president. En de cijfers zijn nu gelijk aan het laagste niveau van zijn vorige ambtstermijn. bereikt in december 2017. Toentertijd bereikte de relatie tussen de Amerikanen en Trump een dieptepunt nadat zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn een overeenkomst sloot met speciaal aanklager Robert Mueller. En daarin bekende Flynn schuldig te zijn aan communicatie met de Russische ambassadeur Sergei Kisjak en aan het afleggen van valse verklaringen aan de FBI. Dus Trumps populariteit kreeg dit jaar een flinke klap te verduren nadat hij samen met Israël besloot luchtaanvallen uit te voeren op Iran. Het conflict heeft een groot deel van de wereldwijde oliehandel stilgelegd en zorgde voor een enorme stijging van de benzineprijzen. Dus dat maakt hem ook niet erg populair, moet ik zeggen. Helaas is dat nou eenmaal zo, hè? Kun je niets aan veranderen. Kom, dan gaan we maar weer even naar een muziekje toe uit de jaren 70.

0: जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: zo, dat was een flinke kluif, hè? Dat was echt even mooi om weer gehoord te hebben. Ab ja, je kislie. Nou, de Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven om de toegang tot het internet te herstellen. En dat meldde de Iraanse staatsmedia. Voor Iraniërs was het internet afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen op het land begonnen. De staatsmedia noemen het Iraanse ministerie van Communicatie als bron. Er is nog weinig duidelijk over het besluit van deze president. En zo is niet bekendgemaakt wanneer de internettoegang wordt hersteld en ook niet of dat bijvoorbeeld gefaseerd zal gebeuren. Eerder deze maand, toen een speciale werkgroep over herstel van internettoegang stemde, werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. En ja, dat is dus toen niet gebeurd, want we zitten nu al in augustus. Dus veel Iraniërs zitten volgens internetwaakhond NetBlocks al 87 dagen zonder internet. En slechts een klein deel van de bevolking beschikt over een kostbare VPN-verbinding, waarmee de internetblokkade kan worden omzeild. Ja, en vooral voor bedrijven is het inderdaad moeilijk. Daar hebben ze wel wat internetverbinding, maar dat is wel wat moeilijker ook. Maar dan heb ik nog dit berichtje. Het staatsproces tegen Luigi Mangione is voor onbepaalde tijd uitgesteld, nadat hij vrijdag toegaf de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson te hebben doodgeschoten in Manhattan. En dat blijkt uit een rechterlijk bevel dat gisteren werd ingediend. Op federaal niveau werd Mangione vervolgd voor het stalken van Thompson. In die zaak gaf hij een bekentenis af waarin hij ook toegaf aan het doodschieten van Thompson. En dat had effect op de zaak die in de staat New York tegen hem loopt, waarin hij wordt beschuldigd van moord. In die staatszaak heeft hij onschuldig gepleit. En na zijn bekentenis in de federale rechtszaak verzochten zijn advocaten om de staatszaak te seponeren. De federale straf van Mangione is nog niet bekend. En daarom zegt het kantoor van de officier van justitie van Manhattan dat het zich zal verzetten tegen pogingen om de staatszaak te beëindigen. Zo, straks krijg je nog meer nieuwtjes als ik die dus voor je heb. Wij gaan nu even verder met een song uit deze film, By Terra Star.

Bij Terra Star, hè? Ja, dat is weer eventjes zo geweldig gezongen hier bij Ojala Radio. Nee, die kreeg je strakjes te horen van me. Want we hebben nog een nieuwtje hier zo. Ja, sportnieuws hebben we natuurlijk ook. Want Fred Rutten heeft een moeilijke periode gehad na zijn vertrek als bondscoach van Curaçao. De 63-jarige trainer, die vlak voor het WK voetbal werd vervangen door Dick Advocaat, zegt dat hij als mens is geraakt door alles wat er gebeurd is. Rutten nam in februari het stokje over van Advocaat, die het eiland naar WK-kwalificatie had geleid. En Advocaat legde zijn taken neer vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter. Later stond Advocaat alsnog open voor om naar het WK te gaan. In de weken erna groeide de roep om een terugkeer van de Haagse oefenmeester. De spelers gaven bij de bond aan dat ze Advocaat graag zagen terugkomen. En geldschieter Corendon kondigde aan te stoppen als hoofdsponsor als Advocaat niet zou worden teruggehaald. Dus Rutte stopte niet lang daarna als bondscoach. En dat, zegt hij dus, heeft hem geraakt als mens. En dan nog dit even snel erachteraan. Maarten van der Weijden die is dus begonnen aan zijn grootste en allerlaatste zwemtocht voor het goede doel. Hij maakt een 22 stedentocht waarin hij in 6 dagen tijd 270 kilometer zwemmend zal afleggen. En hiermee haalt de oud-Olympiër geld op voor onderzoek naar kinderkanker. De 22 stedentocht begon dus gisterochtend. En in alle vroegte in Den Bosch. En daar werd zo rond 6:30 het start zijn gegeven door een 9-jarige Iris en door Samio van 16 jaar oud. Ze zijn allebei, net als Maarten van der Weijden. Ze hebben dus allebei, net als Maarten van der Weijden, te maken gehad met leukemie. Ja, hij doet het voor het goede doel. Dus ik hoop dat ze ook veel zullen ophalen. En na Bhai Tera Star gaan we hier naartoe van Akbar Sami en Tanvi Shah.

daar nu niet even bij, nee. Anyway, Yvonne Doulet, ik had je al genoemd, maar bij deze nogmaals. Ook Satya wil ik een hele fijne dag toewensen. En Chitra en Andrew, jullie zijn ook lekker erbij. Fijne werkdag ook voor jullie. En datzelfde geldt ook voor Sudeesh, die me ook een mooi appje heeft gestuurd. Hartelijk dank allemaal. Blijf vooral afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. We gaan nu naar onze andere jaren 70 song. En dat is van Kishorda. Uit de film Lauperter van 1971. Is een hele mooie song. Geet gata hume, gungunata hume.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, Brazzavest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzavest. In the summer edition. Gia Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazzavest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazzavest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To souvenir. To decor. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazzavest mee. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest. Powered by UTX.nl en Ujala Radio. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk, doe Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. Doe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanval op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye, Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal Dikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Tujal Dikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral in de regio Noord is het druk op de weg. Er staan ook een paar files door ongelukken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Knoopend Leenderheide 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A10 Noord richting Zaanstad voor Knoopend Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Heteren en Knoopend Grijzoord 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abuja Radio. Toe Janne het toch. Ujala Radio. Sabse barkawala.

Het is geworden 9 minuten over 8, bijna 10 over 8. Een goeiemorgen aan u allen toegewenst. Ondanks deze regenachtige dag wens ik u een mooie dag toe. Wat u ook van plan bent te gaan doen. Geniet er toch ook wel van. Want ook dit heeft zijn mooie kanten, toch? En ja, het is nog wel geen herfstdag niet. Die begint, als ik me niet vergis, 1 september. Dus dan zullen we er echt wel aan moeten geloven. Dat het van dag tot dag wat kouder zal worden. Anyway. Anoop Mahabali, dankjewel voor je appje. Ook een mooie dag toegewenst aan Kiren en Ankel Kaan in Hoofddorp. Auntie Jessie, ook voor u een hele fijne dag. En Tony Isri uit Amsterdam vandaag. Ook aan u een fijne dag toegewenst. En Mila zie ik net binnenkomen. Ook met haar heb je een mooi plaatje, zie ik hier zo. Good morning to you too, Mila. En dank je wel. Even zien als ik iemand heb vergeten. Ja, ik weet dat Paris nu ook lekker bezig is. Anyway. Nee, ik heb geen andere appjes hier zo ook meer binnengekregen. Dus dan hou ik het maar hierop. We gaan naar onze 80's song. En deze 80's song komt uit de film Kaamtjoor van 1982.

Kijk eens aan, wat een prachtig lied was dat. Tom Mere Swami van Lata Mangeshkar en Kishore Kumar uit de film Kamchor uit het jaar 1982. En fijn dat u ervan hebt genoten, want ik zie je allemaal mensen zetten van mooie song, wat een prachtig lied, van welke film? Zo zie je maar. Blijf gewoon luisteren naar Ojala Radio, dan mis je gewoon niets. Dan kom je ze allemaal wel tegen. En ja, anderen zeggen van nee, herfst begint niet op 1 september, maar de 23e. Dat klopt, dat is dan de astronomische herfst die dan begint. Maar de herfst van 2026 begint meteorologisch gezien op dinsdag 1 september. En astronomisch is dat dus op woensdag 23 september. En dan nog ook wel met een tijd erbij van 6:06 'snachts. Dus dat... Ja, de weerkundigen die delen dat dus allemaal ook zo in. Omdat dit handiger is voor de statistieken en de seizoenen precies 3 maanden duren. Het is allemaal zo vastgesteld, dat hebben zij niet zo gedaan. Dat is natuurlijk zo. Daar kunnen zij ook zelf niets aan veranderen. Maar door alles steeds te onderzoeken, zijn ze tot die ontdekking gekomen. Dat het dus van dan tot dan precies 3 maanden duurt. Oké, laten we nu maar weer even doorgaan met wat andere songs die ik weer voor u heb uitgekozen. En dan beginnen we met deze.

Kerkuri was dat ook weer van, even kijken, wie had het ook weer gezegd? Guru Rundhawa, die heeft hem gezongen. En dan ga ik naar een andere song toe. En dat is ook een hele mooie. De title track.

veel te kort is deze. Hey Juanito, is Kahuna, hè? Nou, dan ga ik nog eventjes verder terug in de tijd met deze uit de film Race.

0: Gabe de Keer. En dat was dus uit de film Race gehaald voor u. En dat is altijd weer mooi om al die liedjes van toen weer eventjes een keer zo te horen. En dan denk je van, oh, wat waren er toen toch leuke liedjes, hè? Dat klopt. Maar ik heb hier een ander nieuwtje voor je. En dat betreft als je uit de geldmaat, ja, tegenwoordig heb je geen pinautomaten meer, noemen ze het, maar wel een geldmaat. Als je daaruit je geld pint en je hebt tussenin ook nog een gescheurd briefje van en ook nog eens een keer van 50 euro, wat moet je daarmee doen? Ja, dan zou je kunnen zeggen van nou, ik stuur het terug. Nou, en ze zeggen in elk geval dat je het dus naar de Nederlandse bank moet brengen. In elk geval, ik laat je dit eventjes horen ook erbij, want dat is toch wel belangrijk om te weten als je dat overkomt wat je moet doen. En even zien, dan moet hij nou ook gaan beginnen.
1: Eigenlijk niet.
2: Jij moet naar de bank gaan.
3: Wat moet je doen als uit de geldmaat een gescheurd bankbiljet komt?
4: Zoals wel vaker haalt Marion onlangs bij deze geldmaat contant uit de muur.
5: En thuis kom ik erachter dat ik een gebroken briefje tussen mijn biljetten heb zitten.
4: Haar bank adviseert om het naar de Nederlandse bank te brengen in Amsterdam.
6: 1,5 uur rijden.
5: Zoiets inderdaad.
4: En als ze geldmaat en e-mail stuurt, krijgt ze hetzelfde advies.
5: Je kan het ook per aangetekende post opsturen, dan is het 11 euro. Maar goed, dan heb ik nog maar 39 euro eigenlijk in plaats van 50.
4: Volgens de Nederlandse bank kun je met een beschadigd biljet nog gewoon betalen. Voorwaarde is wel dat het briefje nog voor meer dan de helft intact is.
3: De vraag is alleen of winkeliers zo'n beschadigd biljet ook echt aannemen. Kan ik hiermee bij jou betalen?
1: Eigenlijk niet.
2: Jij moet naar de bank gaan.
1: Nee, die accepteren wij niet.
7: Ja, want jij zei, ik neem deze niet aan. Waarom?
1: Omdat we niet met zekerheid kunnen zeggen van, we krijgen het vergoed van de bank op het moment dat we hem storten.
4: Ook mij lukt het niet om het gescheurde briefje te storten.
6: Deze biljetten zijn niet herkend, zegt hij.
4: Als Marion er een vraag over stelt bij geldmaat, blijft het stil. Pas nadat ze erover post op LinkedIn, krijgt ze een antwoord.
5: Maar het is een voorbeeld voor hoe het bij heel veel van dit soort instanties tegenwoordig gaat.
4: Het briefje van 50 is inmiddels op de post. Volgens de bank kan het 10 weken duren voor Marion haar geld heeft.
0: Nou, dat heb je dus ook aan je broek hangen als je dat dus overkomt. Als je dus een gescheurd briefje, dus helemaal gescheurd, niet maar een klein stukje. Ja, ook bij de winkels doet men moeilijk als je ze een vreselijk gescheurd briefje geeft. Ja, het is van alle kanten geplakt. Maar ja, het is nog geldig. Dan kan je het nog wel aannemen, maar sommige winkels willen dat gewoon niet aannemen. En sommigen hebben hapjes eruit ook nog. Want dan blijft het weer haken aan de portemonnee. Je weet wel, daar heb je zo'n rits ook eraan. Zit het niet netjes erin? Andere mensen komen helemaal gefrommeld met die dingen aan bij je. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar krijgen, maar ik heb ze altijd netjes in mijn portemonnee. Mijn biljetten. Want zo'n gefrommeld briefje vind ik ook maar niks. Maar ja, zo zie je maar. Een gescheurd briefje moet je dus doorsturen naar de Nederlandse bank. Je kan het opsturen, maar je kan het ook zelf brengen. Maar het hangt er vanaf waar je woont. En waar, als je dus inderdaad, net als die dame, ver woont, dan is het toch wel het beste om het maar op te sturen. Zo gaat dat met de centjes. Goed, dan weten we dat ook weer, wat je daarmee moet doen. Mocht het zijn dat jij zoiets hebt. En dan nu ook weer een muziek.

Zo krijg je ze allemaal hier achter elkaar te horen. Ook een prachtige Ucha Lambakata Forever uit Welcome to the Jungle. En even wat rustigs erbij. Is een liedje uit de film Awarappen, de eerste. En nu in de tweede hebben ze er een beetje aan gewerkt. Ze hebben er een andere ballad van gemaakt. Teramirrishta Continues. Sajbat samen met Sabot Shama.

Kijk eens aan, een geweldige song uit de film Awarapen 2. Was dus ook in de eerste en nu hebben ze er een iets andere versie van gemaakt. Een beetje meer muziek ingezet. En deze heb je ook al bij me gehoord. Diriba hoki kami hai.

Ja, mooi. Hè. 9:15 precies in de uitzending van Ojala Radio. Kom, dan gaan we tempo weer even lekker opvoeren met deze van Satyadandan en Parampara uit Aryabhatka Zero.

Ja, allemaal van die prachtige liedjes. En dat brengt ons alweer naar 11 minuten voor 9. Wat gaat het allemaal toch snel? Het is bijna tijd dat ik eruit moet gaan. Tot 9 uur zit ik eraan. En na 9 uur hebben we dan de berichten van overlijden. Wordt u ook gebracht weer door Vijay Ramberen. Een fijne dag aan u allen toegewenst.

nog een kort berichtje voor u, maar het is meer een waarschuwing voor vooral de jongelingen. Want Discord heeft in Brazilië de mogelijkheid om te livestreamen stopgezet. Het populaire chat- en videoplatform is in het land onder vuur komen te staan, nadat een 13-jarig meisje tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om een einde aan haar leven te maken. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming stelde vorige week dat Discord te weinig onderneemt om kinderen en jongeren te beschermen. En daarom droeg het agentschap Discord op de livestreamfunctie uit te zetten in het land. Het bedrijf laat weten in gesprek te zijn met de autoriteiten om een oplossing te vinden, waardoor gebruikers in Brazilië weer gebruik kunnen maken van deze livestreamfunctie, maar dan wel onder toezicht. En dat het veilig moet zijn. Het incident vond vorige maand plaats. De Braziliaanse politie die meldde dat ze in verband met de zelfdoding 15ers heeft gearresteerd en een ander meisje heeft gered toen ze op het punt stond zichzelf van het leven te beroven. Erg hè, dat dit soort dingen gebeuren. Dat andere jongeren dit soort dingen voorstellen aan anderen. Maar als je 13 bent, dan heb je toch al goed verstand bij je hoofd van hé, dit is niet goed. Of ze moeten al zo depressief zijn geweest dat ze het toch doen. Ik weet het niet, maar het is wel heel, heel erg echt waar. Dit is niet normaal. Dit kan ik niet goedkeuren, maar ik denk van we moeten dit eventjes onder de aandacht brengen. Want anders blijft het maar gebeuren. En ik zeg altijd, een gewaarschuwd mens stelt voor twee, toch? Anyway, even zien wat ik nog meer hier voor je heb. Ja, dan had ik er eentje, maar dan ben ik hem kwijtgeraakt. Want ik heb zoveel liedjes in dat ding staan hier zo. En die heb ik al gehad. En ja, laat ik deze nu voor je erbij halen.

Vige, vige, vige, ja, tere pjaar mee. Tijd geworden om u nu te groeten en u een hele fijne dag verder toe te wensen. My BF Vinod, dankjewel ook voor jouw appje. En ook Rashid uit Amsterdam, een mooie dag toegewenst. Madhu, ook voor jou heel veel sterkte ook nog. En ook Pare Sagar Damourli wens ik een fijne dag toe. Dankjewel allemaal voor de appjes. Zo strakjes hebben we ook weer na de commercial break de berichten van overlijden. Mritu Samajar. En ook van deze plaats uit wil ik de familie Bhola ook heel veel sterkte toewensen. En ja, en collega Madhu ook. Een hele fijne dag aan iedereen verder toegewenst. Blijf afgestemd op Jala Radio. Graag tot morgenochtend om 6:30. Dan ben ik er weer om u ook weer aangenaam bezig te houden. Signing off voor Jala Radio. RJ Shub Dinek Mubarak Din. Namaskar. Allah Hafiz Gate Gungunate Aur Muskurate Rehana. Tot morgenochtend om 6:30.

0: Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird tickets voor fase 2. Abituk to Garitseke heeft nog 4 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazafest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazafest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance and shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zozo mee. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brazafest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans en Onupa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagner zijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Siegel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardina en Vinay Kalpu. Brazafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Jakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird tickets voor fase 2. Abituk to Garitseke heeft nog 4 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
1: Raad Odin. Subh al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are. You are. You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-klassificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanvallen op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny
8: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2. Abituk toe Garitseke het. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super Early Bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers via brasafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl. Brasafest, Brasafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center, Den Haag, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brasafest.nl. Alleen via de officiële festival website brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Fase 2 Chalrahe. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa namens Brasafest. Get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brasafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers via brasafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-classificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aaphamse Baatkersekte. Orham. Aaphamse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key, what's up?

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij de Schiphol-tunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging door een te hoge vrachtwagen. A50 Os richting Arnhem. 10 minuten vertraging tussen Renkum en knooppunt Grijshoord in 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo langzaam rijden over 6 kilometer. En daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Toegaritseke heet. Nog 3 dagen te gaan, Toejal die kar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Yes, Brazafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazafest. In the summer edition. Gia Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit de scene. Op 1 event. Brazafest. En natuurlijk de beste DJ's. En dansgroepen. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there to a year, to geniet carrière, to souvenir, to decor. Ja, en kind tot 1 meter gratis. Brazafest meer. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by UTX.nl en Ujala Radio. Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Toegaritseke heet. Nog 3 dagen te gaan, Toejal die kar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.

Ujala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Wagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De NVJ wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en NDP in gesprek met IGJ over boetes die zijn uitgedeeld aan NRC, de Volkskrant, AD en de Telegraaf. De kranten zouden publieksreclame hebben gemaakt voor Ozempic. NVJ-secretaris Thomas Bruning waarschuwt voor zelfcensuur over berichtgeving rond geneesmiddelen. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln uit haar woede op CNN tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden die familieleden omschrijven als een drijvende gevangenis. Terwijl Trump beweert dat de inzet nog lang moet duren. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begaande grond gebracht. En dan tot slot het weer. Vanmiddag valt lichte regen of een enkel buitje, maar het is vaker droog en de zon schijnt af en toe naast de bewolking. De temperatuur varieert van 19 tot 21 graden en er staat een stevige westenwind, windkracht 4 boven land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
5: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen staat file tussen de afrit Tolen en Hogerheide 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een gestrande auto, daar is één rijstrook dicht. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer stilstaand verkeer met daar zo'n 20 minuten vertraging. En op de A50 van Oss naar Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijzoord 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Raad Odin, Subha Al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
3: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u

wedding en events waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Nog 3 dagen te gaan, Tujal dieker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10.000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Our to mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch. Kinderen tot 1 meter. Gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event Brazzafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out. Uitverkocht, Tujan het toch? Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Nog 3 dagen te gaan. Tujal dieker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Routine, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, tilo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vreest dat hoge boetes voor berichtgeving over Ozempic leiden tot zelfcensuur. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beboette meerdere grote kranten omdat hun artikelen volgens de inspectie reclame voor het medicijn waren. De NVJ wil hierover met de inspectie in gesprek. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft op CNN haar woede geuit tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden. Familieleden omschrijven het schip als een drijvende gevangenis. Trump doet de beweringen van familieleden af als aanstellerij. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand is ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping en werd snel geblust. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. 5 mensen werden nagekeken na het inademen van rook. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal dieker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Ja.

Geweldig nummer. Aya hai piriyat ab yaap ne suni Ujala Radio ke zariye pesh kiya gaya hai sunwalo aur hum aapko ye nama bhi sunane ko ja rahe hain program mein aur ye bhi Umar Waagid Hussain ki awaaz mein. Umar Waagid Hussain ook aanwezig op Brass FM aur ye hai Umar Waagid Hussain. Hai is erbij. Ja. Als je toen na hielde en Umar keer na dekle, kan je ze gaan hegen. Als jij fan bent, jaren al fan van Umar, dan moet je erbij zijn op Brass FM. Met Umar Waagid Hussain, Umar en Squad, Rihanna, Rashita en Tira. Zometeen de headlines. Ujala Radio K program, Coffee Chai Middag Show mee. Zometeen de headlines en daarna Anand Chandrika Singh ke saath hum baat karne wale hain. To Anand, tu jaldi jaldi kar, draai draai na kar, yahan studio mein aa ja.

0: जल्दी जल्दी अपन टिकट खरीद ले फॉर ब्रासा फेस्ट, वाल्ड हाई सिल्वर उमर वाइक हुसैन ब्रासा फेस्ट पर इन जी आई इवेंट सेंटर. Het wordt een geweldig evenement, Jabberjust evenement door Katien. Ujala Radio ke zariye hum yahan se bula rahe hain. Headlines aaj ka samachar aap suniye Ujala Radio ke zariye. और हेडलाइंस जो हम आपको सुनाने वाले हैं या दान मुझे वाला बेजी म्यूजिक है बहन तुलक है. Headlines van 18 augustus. Aaj mangerwaar klier. Het kabinet komt vandaag bijeen in het Katshuis. Na het zomerreces, vakantie Donhoye, begint de politieke voorbereiding op de begroting en Prinsjesdag. Ja, Prinsjesdag. Voor het minderheidskabinet wordt het vinden van steun in de Tweede Kamer een belangrijke uitdaging. Eindelijk regen na maanden van droogte, maar het watertekort is nog lang niet opgelost. Heb je het heerpaar niet nodig, hè? De bodem en het grondwater hebben veel meer neerslag nodig om te herstellen. Brabantse waterschap doet aangifte naar bedreiging van medewerkers. Controleurs die toezien op de droogteregels zijn bedreigd. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt wat er is gebeurd heel heftig en zegt dat het een grens is overschreden. Ja. En ze hebben tegenwoordig een korte londa. De Amsterdamse politie heeft veel reacties gekregen in het onderzoek naar de identiteit van een onbekende persoon. De tips wordt nu onderzocht. 140 tips voor identiteit van Lucky. Gaan we niet keer. Zware aanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland. Wereldnieuws. Vandaag loopt het 60 dagen durende staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran officieel af. Een nieuwe poging voor een Gaza-akkoord levert geen doorbraak op. De spanningen in het Midden-Oosten raken vandaag de financiële markten. Ja, we merken het. Toen beleg ik het hoor, dan zie je ook dat de koersen behoorlijk zijn gedaald vandaag. Dus vanmiddag, als de Amerikaanse beurzen opengaan, de Orpa is helaas weer. Goedemiddag allemaal, welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Het is dinsdag 18 augustus en ook vandaag praten we erbij tijdens de lunch. Lunch is een mega, dus pak je koffie en chai erbij, rustig erbij. In Nederland begint het kabinet na het zomerreces aan een belangrijk politiek najaar. We kijken naar de droogte, want ja, er valt al eindelijk regen. En naar bedreigingen van medewerkers die juist toezien op de droogteregels. Or internationaal was het een onrustige nacht. Rusland en Oekraïne voeren zware aanvallen over en weer uit. En vandaar verstrijkt een belangrijke deadline in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. Meneer Trump, hi Trump, ka kerega, kana kerega, konji bolega, konji na bolega. Nou ja, pak je koffie of chai of schenk je chai, tanda chai, garmi chai. Mijn hoe Lloyd Mahabir en dit is Ujala's Midday Coffee and Chai Show. Aapke baanste, Anand, goedemiddag. Hallo Anand.
1: Yes.
0: Ja, je bent er. Hamsoetje, lekker in de microfoon. Ik kan maar kijken. Koptelefoon aan, ik kan maar kijken. Toen kan maar kijken.
1: Ik was nog niet zo ver, toch? Ik ben toen bij het theater gaan. Niet lang zo niet. Kontje Mahajan bolega.
0: Mahajan kon je bolega. Toen Dhyan zit zo'n trainen.
1: Dhyan Purwak
0: zit zo'n trainen. Het kabinet krijgt het wel moeilijk. Wat heeft de koning straks te vertellen op Prinsjesdag?
1: Ja, maar dit hebben wij toch al verteld aan het begin, Lloyd. Amlok Soeroes. Herhaal ik er ooitje jouw ooitje. Dan moet je naar koffie en chai luisteren. Toen mangen chalak met een C.
0: Ha.
1: Kan dat?
0: Ja, chalak met een C. Ja, chalak met een C kan.
1: Kan wel, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou ja, als je chalak met een C wil worden, dan moet je wel een koffie en chai luisteren. We gaan niet herhalen. We hebben genoeg onderwerpen. Hamlok, en dan hoef je steeds herhalen krijgen. Maar toen betaalde de glazen bollen waar ik mee kon jullie kallen, Lloyd.
0: Oktober mee. We gaan oktober mee toe die eigen kabinet. En dan gaan we weer naar de... We gaan weer stemmen. We moeten weer stemmen. Ja.
1: Toet dat ke gierpari ga doen.
0: Gierpari door, klaar doen. Je hebt een jontje kerker haar kertje kunnen gaan. Hè? Dus ja.
1: Ja, Sunna, hij is één keer in zijn leven heeft hij het hoogste ambt bekleed van een land.
0: Ja.
1: Dat is toch wel wat? Toen kan je nooit eens een chitje.
0: Nee, hij me hoog had, ik kan niet bestaan.
1: Toen mooi minister-president rijdt.
0: Barak
1: janta ke sewa karte tu, echt waar.
0: Bahut janta ke sewa karte hem. Bahut eerlijk admi waart hij toch. Dus ja, ik zorg dat iedereen het allemaal goed heeft in Nederland.
1: Dus het probleem is, Lloyd, deal jij acha rijke en heel veel mensen gaan met mooie intenties en goede intenties het politieke vak in.
0: Ja.
1: Soms ook bij de politie, soms ook een andere mooie beroepen. Maar gaandeweg raak je steeds somberder. Dan kom je steeds in de problemen. Omdat het gemeen is.
0: Mm.
1: Het is unfair soms waarmee je te maken hebt.
0: Ja.
1: Dus dan verander je als mens.
0: Ja.
1: Terwijl Surume, als je begint, heb je wel hele mooie, zuivere intenties.
0: Ha.
1: Dus Uchijwa Huwega, Chadjiwan Mehdi.
0: Kijk, is dit hier dat mening bedeld? Waarom worden ze somberder of niet eerlijk? Of doen ze allemaal rare dingen? Kooi,
1: Anna Bolopko Donam. Jaysa kooi, kooi, ego relatie suru karega. Suru me sab mooi dekhaega, Lloyd. Als je begint aan een relatie.
0: Ha.
1: Goedemiddag trouwens.
0: Ja, goedemiddag.
1: Meneer Mahabir.
0: Goedemiddag, ja.
1: Dus suru me ego relatie, ja suru weega. Dan is alles perfecto.
0: Ja, nou wat jaru mooi is, bezem keren, sabsi,
1: gharwa safa. Bara mooi lage, ja Lloyd. Bara mooi lage. John gebreker rahe bhi ekwa ke, je wil het niet zien.
0: Nee toch, toen negeer ik je. Al die red flags zie je niet.
1: Alles negeer. Je leeft op een roze wolk.
0: Ha.
1: Je hebt een roze bril op.
0: Roze bril? Wat?
1: Roze bril? Roze wolk? je leeft op een roze wolk. Echt waar. Letterlijk en figuurlijk. Alles ziet er mooi roze uit.
0: Sabt iets mooi liggen, toch?
1: Het ook een roze mooi liggen. Hebben we naartje. Maar goed, alles ziet er mooi roze uit. Nee, dus. Maar uit de suru met haar relatie mee zeggen.
0: Ja, uit de hega.
1: En gaandeweg leer je, je leert elkaar beter kennen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment heb je zo'n hekel aan elkaar, dat je uit elkaar gaat weer.
0: Hmm.
1: Ja, toch?
0: Ja, nee, hij is net
1: je jouw. Hanka boli.
0: Nee.
1: Toe wat ervaren is dus. Toke?
0: Maar Chijwa, Chijwa is nehega. Het is ook zo. Een relatie is hard werken, jongens. Dus Sunwalo, in een relatie moet je toch wel hard.
1: Is afzien, hè? Nee, dus. Maar uta suru me, haar relatie mee is hega.
0: Ja, uta hega.
1: En gaandeweg leer je leert elkaar beter kennen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment heb je zo'n hekel aan elkaar, dat je uit elkaar gaat weer.
0: Hmm.
1: Ja, toch?
0: Ja, nee, hij is net je
1: jouw. Hanka boli.
0: Nee.
1: Toe wat ervaren is dus. Toke?
0: Maar Chijwa is nehega. Chijwa is nehega. Het is ook zo. Een relatie is hard werken, jongens. Dus Sunwalo, in een relatie moet je toch wel hard.
1: Is afzien, hè?

0: liefde hebt in je leven, dat doet het naar erger creëren. Laat Lloyd en mij dit programma gewoon maken. Hamlok PR se banaila, hamlok PR deila, hamlok admi ke maila haswa, we informeer bhi karila. En dat jij je zo eraan ergert, doe niet. Door hoge bloeddruk, chagriga zomaar.
1: Ja.
0: Ja, toch? Ha. Lloyd?
1: Oei toch?
0: Beantwoord. Dus als er koi aur hoiga, John, sochat hoi ki hamu ek mail pathabe. Jullie hebben allemaal het antwoord gekregen.
1: Ja.
0: Hij is een mailje toe pathaye. Itna ernstig bhi.
1: Bada ernstig, man.
0: Boy, mailo hame saram lagega padhe ke taur
1: khatir. Chhod de.
0: Maar in elk geval, mevrouw, het na erger creëert.
1: Na.
0: Want er zijn zoveel andere mensen die het wel leuk vinden. Ja. Dus probeer positief in het leven te staan. Mevrouw, het na negatief naar de hoeja.
1: Probeer veel te lachen. Hè?
0: Ja. Je hebt jezelf ermee alleen.
1: Ja.
0: Want luister hem na choren bij. Ja, zei ja.
1: Dus nee, ja, hem ook
0: het na aan Mieke Haswaila. We zijn erbij.
1: Zeker, hem ook de heer Janneke Haswaila.
0: Toen jij in België met zo'n naam hielde, toch?
1: Ah, hem zo'n lied per lirie. Hem zo'n lirie, hoe jij dat bent?
0: Ab zo'n lirie, ha. Ab sap koi zo'n lirie, mooi zet. Ab zo'n lirie, over jij gaan, Lloyd.
1: Ja, zo'n lirie, hem ook toch, lobby kreeg zo'n lirie, toch? Ja.
0: Sunna, ik ook genoemd met Gahul, maar namange sona, chandi, namange hira moti. Is niet waar,
1: Nee, hamlo mangila sona.
0: U genoemd met John Gahul, ben na biswas kerie sone walo. Tu khoj hamme koi khati, kono ke khoj, John bole na ham na mangila sona.
1: Ke na mangi wat hoi sona, sam koi mangi sona.
0: En je krijgt gewoon 1 miljoen aan sona, en je zegt nee ham na mangila.
1: Na.
0: Hey, bhaiya.
1: Tu demia pagal hai.
0: U gaan we hem dan biswas keren laat chat namange sona chandi namange hira moti.
1: Dat koontje tu mangeega, hamma jaan mange.
0: Precies, koontje tu mangeega. Dus België me sone walo koi na sone soiga. Ego dorp me to hum namua mua na jab bole. Ma waan pe saman ego ghar jais banwao tra jais loi ta banwali.
1: Kahe dorpwa ke naam tu namange. Soche ki hum log ja ke tur par ka.
0: Sint Gilles. Sint Gilles, Dendermonde. Mooi, Jan Geleb.
1: Ab hamluka.
0: Nee, werkelijk, tu hasega, maar ab dheer admi mange jai wape.
1: Are baap.
0: Want saman dheer admi socheega, ab ki werkelijk dorpua me kohu sona lukwa walo ya be ura. Dus er is een goudkoorts.
1: Goudkoorts ook nog.
0: Tu jane sa naam me bi El Dorado to ek samay raha. Toen ging het gerucht wereldwijd.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe dat is ontstaan hoor. Kies Suriname met El Dorado.
1: El Dorado.
0: Zona Barrel. Jungle me.
1: Ja.
0: Wel, ham na in die gali se admi alwas khoje sona yaar. Usamai pe. Ze vonden volgens mij helemaal niks. Maar nee. Saman soche El Dorado yaar.
1: Ja.
0: Dus hij zei saman soche ik ga nou El Dorado ja hij ga. Ja.
1: België me.
0: Dus waar pe bouwvakkers.
1: Ha.
0: Ik hoor innovaties zijn bezig raar. Temere man logan, ja. Temere man lau. Temere man bezig raar. Ha, toch?
1: Ja.
0: Ghar banwa wat raar. To oman ego lunda raar 18 jaar ke bhi.
1: Ja.
0: Ohu bichara ego vakantie job karat raar, vakantie baan. To. Op een gegeven moment ontdekt hij heel veel goudstaven.
1: Ja.
0: Dheer bharal. Maar a pata na he, hoe het daar terecht is gekomen, or keker ba. Hoe vind je die?
1: Ja. Nou ja. Je kon je naar je kijken waar je op je pijgen liggen, dan zou ik denken van, hama moet je me wel eens zeggen, dat je hem zo niet bericht hebt, hem ego staf van rekletie, of de rest hem deed dit is koot, maar hem naast hem deed
0: dit. Zijt Londoa kariso, jaar.
1: Hoi, ze keer.
0: Ook er baat melden kariso. Londoa chalak dekhaiga, 18 jaar ke Londoa chalak dekhaiga. Maar daar gaat het niet om. Ab probleem wa konchi ba. Ab probleem suru he to. Ab dunia bhar ke admi, gelukzoekers allemaal, goudzoekers, gelukzoekers.
1: Ja.
0: Ab apne ke melde karega bij de politie van België.
1: Ook een zonwa hega.
0: Is zonwa hamar aja ke raha, hamar baap ke raha.
1: Maar dan moet je bewijzen.
0: Juist, dus dat gaat niet zo makkelijk. Maar dunia bhar ke admi ab België apne ke melde karega. Ego admi hega. Dekhe na, ekar tamasa. I bolega fasunna. Ik wil op basis van reïncarnatie aanspraak maken op het goud.
1: Ja,
0: laat me gerust weten, meneer, welke documenten u nodig
1: heeft.
0: Aro, apneke ubolisuna, ham bereid baati ego beëdigde verklaring.
1: Ja.
0: af te leggen, Mangila David, oké, okay, naar beste vermogen van de herinneringen uit mijn vorig leven. Het goud verstopt en het vervolgens ongeveer 60 jaren lang volledig ben vergeten.
1: Ik had die piercing genomlezen, op een zon wat gaat in.
0: Maar bolle 60 jaar behul geraha.
1: 60 jaar behul geraha.
0: Vorig leven met Bhalchi Dua, die kara behul geraha, maar hij is wel bereid, hij is wel eerlijk hoor. Hij is wel bereid om een beëindigde verklaring af te leggen. Te omen likwaiga naar het beste vermogen van de herinneringen uit mijn vorige leven.
1: Mooie tekst.
0: Dat hij het verstopt. Ja, nee, echt waar. Die man is serieus.
1: Ja.
0: Ik doe dat meer serieus, ba. In Letland zei al bij je hem, ja? Ik had hem aan het
1: Letland of België? Ik heb het door, hè?
0: De jaap herkent me, hè? Wat het ooit zei. Toen hamulongen, chali jij.
1: Chali hamulok likal jij koos bericht, hè?
0: Koos hamulok. Wij geloven in reïncarnatie, dus wij kunnen het wel staven, hoor.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Hamarra has haar regentje nu al ooit.
1: Maar de kena ik kan worden. Hollandse, België, pahons gela.
0: Maar ii adamia bolega, ego dusa dat mi dus, u bole sun na hamar aja. U bole hamme hardam bolis raha. Or hamme bhi mail karis raha, ki bahut... Bahut dhani admi ba. Bahut dhani admi ba.
1: 60 jaar geleden was er geen mail verkeer, hè?
0: Dekhiye na wat die man schrijft. Ki humme mail bhi karis ba. Bole itna dhani hum baati. Baki hum ekdam deep bawar kar li baati. Niche bawar kar li baati. Belgium mein. Aur ek muur ke niche hum rakh li baati.
1: Letland.
0: Ye adam ya bole okar aaja bole okar boli se chiz jo adas bole hamar aaja ke raha. Hum Kleinsoon baati mofena go to. Ik ben recht rechtmatig eigenaar. Hamme sonwa de diye. Bole ab hamme pata lagal ki hamar aaja hardam waarheid bolis ba hamme.
1: Ja.
0: Dus sonwa hamar
1: ba.
0: Pahle bole apan aaja ke hasat ra bichara hu fe di.
1: Ja.
0: Skoutuk Belgie ke trouwens pagla na hai ga.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Skoutu bole sonna i sab chich hum log na karebe to ke i sab burgerlijke zaken hai ga. To. हम लोग बोले खाली अंधसुक करे कि क्रिमिनल लिंक है कि ना सोनवा से कोनो बनमास जाए के हमारा किस्बा कि ना तब हम लोग सोनवा ले ले क्लार
1: तो
0: हम लोग ना जब अंधसुक करे के करबा
1: के करबा मैं स्टेली फोर कि कोई ना मत हार्ड बेवाइस मेल करी सेगा कि सोनवा ओकर है या ओकर आ जा के रहा
0: ना मैं नहीं ओवरटेक करूं मैं नहीं
1: Nee. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet.
0: He, dat, die man is bereid om een verklaring af te leggen.
1: Ja. Maar stel je voor, Kikoina Ail melden er is. O je paai zeg dat je wat? Oké, Namilia.
0: Vinders loont ook, oké, bolle jij. Dus vinders loon, bichara hoop kare ook goed met
1: ja. Ja, natuurlijk.
0: 18 jaar gelonda, en je ook een jongen bij mooi jij. Stel je voor dat hij 10% krijgt.
1: Ja.
0: Hé, hey, Amang Gudu.
1: Ja, klaar. Hij hoeft niet meer te werken. Oké, nou veel kamer.
0: In één keer. In één keer.
1: Athara Bariske Jovan.
0: Dek let op. Trouwens, Reinders. Reinders, ke verhaal wat toevallig gelet op.
1: Reinders. Ja.
0: Waarom
1: gaat die man daar spelen?
0: Ik ga je het vertellen. Ik ga je het vertellen waarom. Namange Sona Chandi. Namange Hiramoti. Daarom gaat hij daar spelen. Die man gaat in 5 jaar tijd. Die man gaat in 5 jaar tijd, Lloyd, 100 miljoen verdienen.
1: 100 miljoen in
0: 20 miljoen per jaar gaat hij verdienen. Ja,
1: is toch niet normaal,
0: hè? Hey, toen na jij het, toen na mag ik hier aan moeten.
1: Opper zo'n peet, na gaamtees heega, opper zo'n zandbak heega, en je hebt geen uitdaging, denk ik, daar.
0: Nee, ze spelen in de airco, dat man is bang.
1: Oh, ja,
0: hij hoeft zich niet helemaal uit de naad te werken, het niveau is niet zo hoog.
1: Ja.
0: En hij krijgt 20 miljoen, maar ja.
1: Ja.
0: Nou, jij zou voor 20 miljoen getekend hebben direct.
1: Zeker. Direct. Hé, ham kabina de 3 miljoen.
0: Maar weet je dat hij 9 jaar terug, volgens mij?
1: Ja.
0: 9 jaar terug was hij nog vakkenvuller, hè?
1: Tiani Reinders was hij vakkenvuller?
0: Kun je het voorstellen? Ja, kun je het voorstellen? अभी सुपरमार्केट में कहूँ काम कर
1: जब ये जवान रही है मैं फक aan het vullen je bent aan het voetballen en dan ja
0: dus op zijn negentiende leven op zijn negentiende was hij nog gewoon een winkelbediende hoor weet je en nu is hij 100 miljoen euro verder
1: ik laat dus normaal jitna winkelbediende hè sabke tani respecteer kiri jitna boli ki fakka fuller hai ik kuch na hega hè
0: kya jaane bhis kis bhis mein baba mil jaye bhagwan rahe bade pyar se milna sabse
1: आनंद माता मेहता माता हाँ
0: अब तो जान गए ना हुई मुताबिक स्प्रेक
1: माता के
0: मेहता जरिए दंग सही माता तू जान गए मेहता बोला जाएगा
1: या दिस
0: माता मेहता
1: दिस मेहता दिस बिड्राइव फ्रॉम फेसबुक
0: माता मेहता
1: जैसे तुम लोग
0: ना मेहता लॉयड
1: माता
0: ना बोलिए
1: क्या बोलिए
0: माता मेहता
1: ओके सुन मालो माता मेहता फेसबुक इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट वो बद्रेवा है माता ओकर हैगा मेहता है माता
0: दुस वो
1: सब ऐसा तेरे नहीं बड़ा प्रॉब्लम में हैगा
0: ना या दुस दुनिया भर में ये सब चीज़ जो हलचल भाई साइड अच्छा लोग
1: या
0: मैं एक मैं बनी वही जो वो प्रॉब्लम है वो क्यों दरोग नहीं सुंदर तो
1: ना
0: Dus ham lok het na aanvankelijk hoe gelit dat ie ego niet kreeg te gedusar wel hij ga.
1: Ha.
0: Maar wij kunnen het niet meer zonder. Ham lok het na aanvankelijk hoe gelit computer ke.
1: Ja.
0: O kon kon chich ham lok pile computer pe de manier waarop we corresponderen. Purana baat soort je ego loit.
1: Ja.
0: Toen mee makkelijk hoe je. Hey, waar is mijn koffie gebleven trouwens?
1: Ave. Nagusa.
0: Je flash man.
1: Ave. Nagusa. Mooi. Lekker koffie.
0: Naam zo'n koffieautomaat wat toetel man ja, dat van dan. Wie heeft het laten kalken? Je moet dat ding ontkalken.
1: Je moet het ontkalken. Ook als je geen zorgen krijgt. Je zegt een relatie die je geen zorgen krijgt. Een machine wat je bij je zorgen krijgt, toch?
0: Nee,
1: dat doe jij.
0: Nee. Relatie onderhoud is belangrijk, Lloyd.
1: Ah, zeker.
0: Maar koi relatie onderhoud khali apan kaam pe karega. O ghare ek bunna.
1: Ja.
0: घरे आई के लेटल रहे बंगिया पे फॉर ऑल दी मन
1: या ना आज नहीं
0: चीज आज नहीं के खाई भर दे खाई भर के दे जा आज लोग
1: द रिलेशन ऑफ द वर्क इज फेल बेटर दन थuis फॉर द मेस्ट मेंसे हे
0: या er zijn heel veel mensen die ook zeggen van zo nee ik ben zo blij dat we niet de hele dag bij elkaar hoeven
1: Boy,
0: te zijn
1: hè?
0: Dat ik een baan heb dat ik ergens anders ben dan,
1: ja.
0: Weet je, hoef ik zo min mogelijk met mijn echtgenoot of man te zijn. ik snap dat niet. Ik snap dat niet, Lloyd.
1: Nee.
0: Maar weet je dat heel veel mensen dat wel vinden?
1: Ja, no?
0: Want het is heel goed voor onze relatie, hoor. Dat we allemaal een eigen leven erbij hebben. Een eigen baan hebben.
1: We
0: hoeven niet 24 uur per dag met elkaar opgesloten te zijn. Ik zou het niet volhouden met hem.
1: Ja.
0: Ik begrijp dat niet, Bahia.
1: Nou,
0: je vindt elkaar toch leuk?
1: Ja, natuurlijk. Dan, hè? Dus, ja,
0: je wilt toch ervoor... 24 uur per dag met elkaar zijn?
1: Je hebt er voor elkaar gekozen, toch?
0: Ga daarin investeren, in plaats van in die collega's.
1: Ja. John Roos Adamia
0: Orkita
1: Oratia
0: Nabatia.
1: John Roos Oratia Adamia Nabatia Gatose. Als hij al een tijdje stil is, of hij of zij, dat doet Jan Likus Gerber Hega. Maar goed.
0: Nee, zo'n. Als Rajes niks meer zegt tegen je,
1: ja.
0: Dan ben je te laat, hè?
1: Dan ben je te laat.
0: जब लग रहा जेस बतियाएगा तो से तब लग ठीक बा मैं जब उत्तो के कुछ ना बोलेगा दाल इस अरे एक्टर प्रॉब्लम दस माने
1: मतलब तब भी ओक में फ्राउ फ्राउ आज फ्राउ ओक नहीं आज फ्राउ ओक नहीं कहेगा तब भी ओक का प्रॉब्लम है
0: Als je vrouw je begint te negeren.
1: Mooi, dan klaar.
0: Is het begin van het einde bij je?
1: Toch direct. Dat is einde van je week.
0: Toen heb een ring om John WhatsApp inleveren. Kan die direct. Je hem ook in die looit.
1: Maar meta. Maar
0: kon wat een maatregel?
1: Meta ke bare
0: mein. Oha, pahile. Pahile de correspondentie vroeger. Toen jaan ik dat.
1: Ja.
0: थोड़ा से परिवार इंडिया में रहा थोड़ा से परिवार सन्नाम में रहा लातर थोड़ा से परिवार सुनाम में रहा और नीदरलैंड में रहा एकदम शुरू में हम सुन ली की ब्रीफी भी लिखा था अच्छा मैं तो से इंडिया एंड सुरीनाम है
1: या
0: फॉर मेन आजा इज नो हम ब्रीफ ट्रॉमन
1: ओ या हैप्पी डी दिस नॉट सेड
0: आई हैव हिम दिस नीड इन माय हैंड gekregen ik weet niet waar hij is maar ik weet dat hij er is in de familie dus mijn Aja heeft nog gecorrespondeerd met zijn moeder.
1: Harry. Dat is
0: en
1: mooi.
0: Zijn broertje.
1: Ja.
0: broer of broertje, om in India mee. En die heeft dus een brief teruggestuurd. Hoe vind je die?
1: Hey,
0: dat en die is, brief die is ergens. Maar patana he kan
1: het. Mooiste bewaker hier, want dat is toch uniek. Dat is toch mooi.
0: O brief ja, marba nooit.
1: Ook dat jij een mooiste kabelé bewaker inlijsten kreeg.
0: Hoe sona is ook belangrijk.
1: Dus, ja.
0: Dus vroeger kon je ook corresponderen kennelijk, maar dat duurde misschien een half jaar voordat je post
1: Naar
0: India ging en terug weer een half jaar.
1: Yeah.
0: Maar later te hamlok Nederlandse correspondeer kreeg toch briefje ligatra.
1: Ja.
0: Zodoen met briefje ligatra, toen jij net. Blauwe envelop was.
1: Ja, blauwe envelop.
0: En blauw papier.
1: Die ken ik niet. Die is er niet meer, hè? Die blauwe envelop.
0: Weet je niet meer, hè?
1: Nee, ik weet het wel. Maar hij zei, nou, ik ga
0: maar
1: in.
0: Maar toen, Jane, weet je waarom die blauwe dingen er waren?
1: Nee.
0: Dus het was super licht. Dat ding ging met gewicht, toch?
1: Ah.
0: Je post ging met gewicht. Daar gingen ze wegen. Kiketena, gram heiga. En afhankelijk van hoe zwaar je post was, moest je postzegels erop plakken. En het was duur.
1: Yeah.
0: In die tijd was het duur. Dus je hield daar rekening. Dus wat hadden ze gedaan? Slimme bakkeras, toch? Bakkeruan banaisra ha briefpapier. Blauwe briefpapier.
1: Yeah.
0: Wat mensen die John Thora op leeftijd kreeg. Janet heiga ietsje wat. Heel licht, heel doorzichtig was het, Lloyd.
1: Ja.
0: En dan schreef je beide kanten vol, hè?
1: Ja, klopt.
0: Voorzijde en achterzijde. Dus dan stuurde je dat naar Nederland en vice versa. Dus dat ging met de post, hè?
1: Ja.
0: Dan later cassetteband eigenlijk.
1: Ja, cassetteband ken ik ook nog, ja. Was ook een hype op een tijdje.
0: Toen part houdt hij,
1: part houdt hij bij. Hij moet bij kusbolletrie, hij moet bij kusbolletrie. Nee.
0: Maar ja, een mooi wat is. Amen, nou, chinta kerie.
1: Apra part hier.
0: Nou, het kus na part hier. Cha, ja, sap kus bilega. Ook je toch ke noodig hoe je wat boliet te hamlo ja se pathabe.
1: Ham toch ke bahut yaad karila, ham bahut miss karila toch ke.
0: Bahut toch ke miss karila.
1: Bahut miss karila. Ja.
0: Oké, dan stuurde die moeder wat terug toch beta.
1: Ha. Nou ja, dan ben je weer weg aan het. Dus ik. Ja. Ja, je was even weer weg. Ja. Ha. Tamayakabele.
0: Inderdaad is het mijn koptelefoon, hoor, Lloyd.
1: Ham tosse kei dan boli to koptelefoon moet hij bieden. Hè?
0: Kada.
1: Dik. En dan
0: dat is een kabel.
1: Ja.
0: Ik ga even kijken of we een kabel hebben voor deze koptelefoon hier.
1: Ja.
0: Want iemand kuts probleem hij Lloyd, inderdaad.
1: Ham boli toch.
0: Oké. Sorry. Zomaar toch hem schuld. Ham me moeilijk het dusser koi geschuld.
1: Ham Janila, jo ham Janila.
0: Toen toch bent iemand, hè?
1: Maar mijn kabel, beta? Ja, toen, ha. De mijn kabel.
0: Luid, geef me 1 seconde. Ik ga even mijn koptelefoon wisselen.
1: 1 seconde. Ja, nee, ik geef je 1 seconde.
0: Want ik moeilijk maken, ja?
1: 1 seconde,
0: Eén seconde, Luid.
1: Ja. 1 seconde. Nou ja, 1 seconde. Is al lang voorbij, natuurlijk. Maar 1 seconde, hoe bedoel ik er? Het horaar zit er niet meer met Tim dit. Zodat ik dat even kan oplossen hier in de studio. Hij is even bezig.
0: Ai, ik ben er al leuk.
1: Ha, de maya bole beta.
0: Ha, de maya. Boy, ik heb koptelefoon nu aan mij. Ik ben tien, ik ben niet thora. Ha. Hoe jij, na kina ho paiga. Dus maya tab roi ke boli to, beta. Toke bahut sochila, mooi se rahiye asirbaad.
1: Ja. Ha?
0: Dus zo ging het, hè?
1: Ha, met zo ging het. Ja. Iedereen die op cassette was oud, had voorkamer met bedjes doen, het raad,
0: toch? Zeker.
1: Was een happening.
0: Boy, Lloyd.
1: Ja.
0: Dus ik weet niet wat er gebeurt, hoor. Anders er koptelefoon leggen, Lia.
1: Ha.
0: Maar hoe ben je voor dat probleem, baatje?
1: Acha, koei baat, nee, het suna.
0: Chali België, hamor, toen suna kon je.
1: Suna kon je.
0: Die programma choor, chali suna kon je.
1: Cassette ke baat, okker baat me koetje elde.
0: Cassette ke baat, ail he. Nee, niks meer, klaar. Nee. Telefoon toch, telefoon se hoort rata, baatje.
1: Ja. Nee, telefoon, inderdaad. Ja.
0: Dus, maar e-site, koei briefje na part hawega. direct WhatsApp,
1: Facebook, mail. En je hebt snel informatie tot je beschikking.
0: Alles gaat sneller. Dus je bent nu boos, bijvoorbeeld, je bent boos op iemand, toch? Van een bedrijf. Direct, doe je minuut met ik een mail had.
1: Direct toch?
0: Pahile moest je eerst nadenken.
1: Ja.
0: En dan moest je gaan zitten en dan moest je gaan schrijven en dan moest je gaan posten.
1: Ja.
0: Dus je kreeg veel minder post ook van boze mensen.
1: Ja.
0: Tegenwoordig, boy, direct. Bam, bam, bam. Toke pathaiga. Lloyd, bahut jada haseiga.
1: Bahut haseiga. Dus ja, dan...
0: Ai, koffie eigen Lloyd, zo
1: ja, zo nou. Bahut die nu internationale, Bart. Maar zo nou is het haatje mangerwa.
0: Dikje, Lloyd. Lekker.
1: Heerlijk.
0: Maar Kabel, ben je afgeleid of zo? Leuk?
1: Nee, ik ben niet afgeleid. Ik heb het zo niet laten. Maar ja, door koptelefoon gaan we afleiden. Dus ja, dus...
0: Koptelefoon, wat bizar vervelend. Het nam manga koptelefoon.
1: Maar Kabel, je meet dat Kabel boete miljoen van 1,2 miljoen. Biljoen, hè. Biljoen, niet miljoen. Biljoen miljoen. Te klaar, doen. Bedrijf van bankers.
0: Ik daai me, doen. Chichalider.
1: Chichalider. Dan gaan we ook zoeken jij iets.
0: Pita.
1: Pita.
0: Meta kebab. Pita.
1: Pita. Ja. Nou ja, goed. Ze zijn in zwaar verkeer. Kijk ze bedoel je, hè? Zwaar verkeer.
0: Zwaar weer verkeer.
1: Hoe de zwaar verkeer. Zwaar weer met bouwschap is het, hè? Dus ja, nou ja, goed. Dat was dan over Mata. Ik wou het
0: niet... Dikkie orkontje, hè, Bolto?
1: Ik wou het niet gaan Amsterdam, hè. Ook een kooi na Janneke, ook een naamkontje, asli naamkontje. Ook een naam, Rakje zei voorlopig Lucky, maar ook een keer Lucky belaven, maar ook een kooi na Janneke. Keer hij hem, ja. Bovendien ze als betaalde.
0: Is toch wel wat, hè?
1: Ja, al 3 jaar, hè? Al 10
0: berichten. Of hij wil het niet weten, Lloyd.
1: Ja.
0: Hoe namang je betaalde, kooi ze, keer hij gaat precies.
1: Ha.
0: Hij wil niet terug, hè? Na die periode.
1: Ja.
0: Gitzwarte periode in zijn leven.
1: Ja, ja.
0: Of hij weet het werkelijk niet, ja. Wat dan hij.
1: Ja.
0: Ik denk, op die glazen bolloa, Lloyd.
1: Glazen bolloa, op eigen, want glazen bolloa kon je de kleren.
0: Ha, maar China wali na moira. Dus ab ego Russisch wali bestel kan liggen.
1: Ah, Russisch.
0: Rusland wali.
1: Te ik glazen ballon met de kontje dekhega.
0: I glazen ballon wat chamkega, toch? Dus je kunt het, ja, in Rusland kijken.
1: Maar ook ego naam der hier glazen ballon, toch? Ego naam raam, maar ik kan je bad, hè? Maar goed, dus er glazen ballon alle uit Rusland en iemand de kontje dekhebare.
0: Russische waarzegster om een heiga ego.
1: Ha.
0: Or ubatai hem loke keise heiga.
1: Ha.
0: Ja toch?
1: Ja.
0: Mooi. Je glazen bolo had jij dan wat aan betekent.
1: Oh, maar benai liggen. Dus het is onderweg. Oké.
0: Het is onderweg.
1: Het is onderweg. Kijk.
0: De ham nieuws taakje lag. Nieuws met kuch heiga Lloyd.
1: Nou ja, eigenlijk niet zoveel nieuws. België worstelt met natuurbrand. Blusvliegtuigen kunnen niet opstijgen. Ham de nika hekeet na oesopke problemen heiga. Maar hopelijk die pani te niet zjada heiga te bara bisal raad.
0: Ik jaap ego artikel heiga Lloyd.
1: Ja.
0: Maar ik ga toch heiga komende tijd.
1: Ja.
0: Ik vind dit wel alarmerend. Ik hoor nou een bericht.
1: Ha.
0: Chinese elektrische auto's zijn enorm populair.
1: Ha.
0: Maar reparatie, groot probleem.
1: Ik kijk ze.
0: De wagens zijn bij kleine schade soms al totaal los.
1: Arre?
0: Ik kon het allemaal zeggen.
1: Ik lukte een bolito chino.
0: Nep.
1: Nep.
0: Maar Rusland namelijk bestel ik liep. Op die glazen ballon namelijk Rusland kijken, gelukkig.
1: Maar die Chinezen zijn wel een... ster is op die benamen met bizar benamen. Mooi te krijgen, maar dan... Als je toedia hebt, dan heb je echt een groot probleem, hè?
0: Nee, zo is het trouwens. Heb jij trouwens een... Hoe noem je dat? Een blaassteen ooit gehad?
1: Een blaassteen? Ja. Ik denk ermee bij la. Toch, blaassteen. Niersteen. Ham, schotje lekker. Kijk, ze willen blaassteen.
0: Maar is dat hetzelfde? Is dat hetzelfde? Blaassteen of een niersteen?
1: Ja, nou ja. Blaassteen, maar ze toen die kregen. Dus ja, niersteen. Maar ze praten over niersteen dan, hè? Ik heb één keer gehad.
0: Je hebt Sri Lanka mee, hè?
1: Ha.
0: 3,5 kilo blaassteen, Nikari, zei je?
1: Nou, eens kijken.
0: Ik wil aanbieden. Dik naar je hebt liek geleden, jaar.
1: Ietak hataka.
0: 3,1 kilo, jaar.
1: Ja, maar dan...
0: De verlamde patiënt werd vorige maand in het ziekenhuis opgenomen na een beroerte.
1: Ja.
0: Tijdens de behandeling ontdekten artsen dat hij blaastenen had. Hoe vind je die?
1: 10 kilo, 3 kilo.
0: 3,1 kilo.
1: Ja, is, ja maar dat doe maar je. Het na bojha leke toe chalie.
0: Ab toe man je opereert, kan het dan chal je Sri Lanka. Daar hebben ze topartsen.
1: Nee, maar als je nierstenen hebt, is behoorlijk pijnlijk hoor. Behoorlijk piraat.
0: Maar 3,1 kilo, kontje. Ik wil baksteen bitter lille is
1: raar. Hamne de saai verkeerde cheese gaat er hij zo'n cheese nierstenen ontstaan. Hoe heel ik ook. Maar ja, ik vind het wel wonderbaarlijk. 3,1 kilo niersteen of blaassteen dan. Is best wel groot.
0: Wat na sona, dat loopt dat mooi dan.
1: Pik wel met een sona groeien. Maar bizar, hè?
0: Mooi dat. Mooi
1: bizar, ja. Nou ja, oké.
0: Okay. Trouwens, daarover hebben we het ook al een keer gehad. Over een diamant.
1: Ja.
0: Toen jij net een neppe diamant of echte diamant kreeg. Waarom moet je dat niet?
1: चीनों के जीवन के हम ब्रिबी ना करेला मत अब तू बोल दे हमें डरवा दे कि उसके ओतोवन काबले जब बिगड़ जाए दन है पियन खरो प्रॉब्लम ना सीतो तो लॉस अब तू बोले चीनों बनाओ हैगा डायमंड दी कुनो से एक्ट गुड माके
0: आज से चीनों के चीतू ना किन्हीं ये क्लार
1: या
0: ये बेंटर क्लार में
1: या वेल रोबोटों ना मर मर मांगला
0: हम जाने लगा है खाती तू मांगेगा
1: Trouwens, Rafi
0: toen
1: bolle,
0: lesie het mee bat, lesie het mee mangen,
1: Rafi bolle, mannen, niks van aantrekken. Jullie zijn top, geweldig programma. En Arnold legt alleen heel duidelijk... Arnold legt heel duidelijk uit. Ik denk, veel oudere mensen hebben baat bij. Alles heel duidelijk. Hè?
0: Maar dat ook... Je hebt een stuk pad hadden, ja? Je hebt een direct een boel pad hadden.
1: Ja,
0: wij houden van mensen die van ons houden.
1: Goedemiddag aan de Lloyd. Ik lach ook met jullie mee. Jullie zijn heel gezellig en grappig hoor. Waar ik ook ben of werk, gewoon doorgaan. Groetjes Ria uit Amsterdam. En natuurlijk ook een fijne uitzending van Malita. Maar ja.
0: Dankjewel. Wij houden van mensen die van ons houden, Lloyd.
1: Maar
0: dan moet je wel van ons houden.
1: Ja, natuurlijk. Wij houden van die mensen. Mensen houden van ons.
0: John en mij hebben ook een lobby gekregen. Ja.
1: Jenna
0: Lobbykere. Wij houden ook niet van jou.
1: Nee, maar Jenna Lobbykere, hobby zo'n hega.
0: Is ook goed. Ja, joh. Kan je zeggen, Sunna, maar we moeten wel stoppen nu, Lloyd, want ik moet verder. Over vijf minuten moet ik in een meeting bij je. Dus haldi, batiale, John, toch? Batiale.
1: Ik zei, maar de kila kabele in Nederland worden fors te weinig kinderen geboren. Ka hoega, ka hem ook lurken naar mijn lekker. Als een hama voorbeeld van volkeren.
0: Juist daarom willen ze niet hebben. Lloyd?
1: Juist niet.
0: Daarom willen ze geen kinderen meer hebben.
1: Ze
0: willen geen Lloyd worden.
1: Maar ze naar Pahelik Academia, dan kan ik niet lurken met een auto. Oké, ze hadden niks te doen. Ze hadden niks anders te doen, natuurlijk.
0: Dat is niet waar, Lloyd. Je bent echt negatief.
1: Hoezo
0: hadden ze niks te doen?
1: Ze hadden geen Facebook, ze hadden geen feestjes.
0: Jij bedoelt dat ze konkonis waren, dat bedoel jij?
1: Ook dat, maar kushina karikrit, dhaan lagao, dhaan ke baat, wagera. Kushina ra, buruan ke.
0: Dit is echt suggestief hoor. Dat is echt.
1: Boerha, boerjongen, kijk, koets naar haar kerken.
0: Nee. Je disqualificeert ze nooit. Nee, is niet waar.
1: Maar kun je me vertellen waarom ze vroeger zoveel kinderen hadden?
0: Laat het openlijk zeggen.
1: Pahile. Heel leuk als ze me nou trappen.
0: Pahile voor behoedsmiddelen naar haar.
1: Oké, hoe is het waar?
0: Dat was de reden.
1: Maar toch een televisie, naar haar radio, naar het. Je hebt elkaar alleen. Wat doe je dan?
0: Toen zat je aangekeld dat je minder actief bent.
1: Nou ja, ze zijn wel actief, maar ook na actief toen naar Hega.
0: Jawel.
1: Nou ja. Daarom doen ze planeet zeilen.
0: Ik heb maar in mijn hemelijk wat jij mooi zei, Lloyd.
1: Het is
0: met verschil na Hega.
1: Weet je dat zeker?
0: Enige wat veranderd is in John voorbehoedsmiddelen Hega. Pahile naar haar, of Isaid Hega. Dat is enig verschil bij je.
1: Ik vind het toch wel bewonderenswaardig. Ik kon ook gezien met Pandra, Bies, Lurken, Hotra.
0: Nee, maar Maar mensen begonnen op hun 16e, 15e al met kinderen krijgen bij
1: je. Ja, ik heb het met die vrouwen te doen hoor. Maar om je naar Boerjoen heen, op een keer een bisseler kan heen. Toch, daar heb ik wel mee te doen hoor.
0: Toen kan hij meemaken, Leloid.
1: Nee, maar
0: het is... welke planeet kom jij?
1: Nee. Kunnen we nog eens met haar bisseler kunnen of pandraler kunnen? Echt waar.
0: Ego mij. Ik heb meegemaakt meestal maximaal 13, 14.
1: Nee. Ose jada. Ja, dan.
0: Ego moeder.
1: Toen ze haar me baatte, ze haar kent niet door de andere camera. Maar boy die kent niet door de andere camera.
0: Dus toen beweer kreeg.
1: Ha. Ego mij veld onderzoek.
0: Gemiddeld van een keer 20 lerken raak.
1: Mij veld onderzoeker dat ik kitna lerken raak kon ik.
0: Mij keer over hem nog wat jij hebt kunnen geen mij veld onderzoek doen, Lloyd.
1: Ego mij veld onderzoeker op Poetski. Klopte dat er soms gezinnen waren van met 20 kinderen. Hè?
0: Ik ken ze niet hoor, met één moeder. Nou, ik weet wel dat je doe je mij dan soms ik gezet met.
1: Ik mij.
0: Bieslerken?
1: Ja. Of meer dan 15 kinderen, kan ook. Echt waar. Hallo? Ja. De klutto is helemaal geschrokken van...
0: Het gaat ook niet helemaal lekker hoor, Lloyd.
1: Nee, oké. Okay. Maar toen draaide ik, had toen ook al een kusje naar bloed gereden.
0: Nee, Lloyd. Ja. Dus helemaal lekker naar het probleem wat ik al hier.
1: Ja, dus dan is het probleem met mij, zeg je.
0: Aan mijn kant.
1: Maar ja,
0: we hebben twee problemen, denk ik. Dus we moeten alles even gaan resetten hier.
1: Ja.
0: We moeten alles goed op orde brengen en dan zijn we weer mooi actief.
1: Ha, tikken. Dat zijn we mooi actief. Ja, nou ja, goed.
0: Ik ga het anders niet redden.
1: Ja.
0: Toe even afronden, die alsjeblieft. Toe betaal die even ooie vastpas. 1 meter, brassafes, bla bla bla. Doe je roodje ouro, ga je klaar.
1: Ja, nou ja,
0: dan
1: eigenlijk
0: is het beurt doen.
1: Eigenlijk is het nog 3 dagen te gaan. Dus vanaf nu nog 2,5 dag, zeg maar. Dus 3 dagen toch te gaan. 20. Hé, donderdag toch? Ja, donderdag, dan is het zover.
0: Donderdag, Lloyd, maar ik ga je groeten. Doei.
1: Ja, doei, doei.
0: Bye.
1: Check voor alle informatie op brazzafest.nl. Oemer, waar ik zijn, is er ook op Brazzafest. Dus Torpas, Ooievaars, Pas, Hega, Den Haag, Kebazindo. Dan krijg je 50% korting aan de kassa. Dus kassa, Kepas, tja. En gezin Barkisata hier, auto lurken, 1 meter is ja daarna. Die kunnen dan gratis naar binnen. In nam zo zijn. Voor alle informatie check onze website brazzafest.nl. Ja, de kaap is een heer. Oejalaans koffie chai middagshow.

Oud Jatte Jatte Wachtum, Jegana 4 Stelare. Dit nummer, hiermee ben ik mee begonnen en hiermee ga ik dan eindigen. Coffee Chai Middagshow Aaskilier. Mooi zeretje, een hele fijne dag. Pier Milling Jaapse. Morgen zijn we er weer.

Live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht. Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Brazafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center. Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazafest.nl. Alleen via de officiële festival website brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrai. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moendesanskar heet. Ujala Radio per vermaaist aap deze te heen. Pandra vermaaist voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vakantiegangers en de logistieke en handelssector voor de Japanse kever. Deze week werd een dood insect afkomstig uit een transport vanuit Italië gevonden. Het wordt omschreven als zeer schadelijk voor de plantensector en de natuur. De NVWA roept iedereen op alert te zijn op meeliftende exemplaren van dit insect. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kef.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super Early Bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Toejan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2. Abituk Toegaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan. Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super Early Bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkarsekte. Orham. Aap Se Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. What's

0: You are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: Yes, hello. 24/7.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan, Tujaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
3: Yes, yes, party people.
2: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brazzafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zo mee.
4: Shining so bright.
2: Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brazzafest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagner zijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivon Rajaram met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardina en Vinay Kalpu. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan, Tujaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Schoonmakers op Schiphol staken morgenmiddag tegen de nieuwe CAO. Ongeveer 350 werknemers doen mee aan de staking. Vooral de verlaging van het ziektegeld is een probleem. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte niet langer hun volledige loon. De staking heeft naar verwachting geen gevolgen voor reizigers. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ojala Radio, aur Ojala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ojala Radio. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets. Via brasafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ojala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ojala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ojala Radio. E-mail info@ojala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ojala Radio.

0: are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een groot ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen is maar één rijstrook open. En dat veroorzaakt meer dan een uur vertraging. Het verkeer richting Den Bosch kan via Gorkum over de A27 en de A15. Naar verwachting gaat de wegafsluiting nog duren tot 3:30 vanmiddag. De A27 richting Gorkum, daar beland je in de file tussen Houten en knooppunt Everdingen. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De A50, Os richting Arnhem, daar is de rechte rijstrook dicht tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. Het komt door gaten in de weg en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Ujala Radio. Ye Ujala Radio hai. Ab aapke liye ye song.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. Schoonmakers op Schiphol staken morgenmiddag tegen de nieuwe CAO. De Iraanse parlementsvoorzitter stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen, waaronder het beëindigen van de zeeblokkade. En Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Nachito. Hatu Nachito. Yes, yes. Brazzavest mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the

0: Get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl and Ujala Radio. Brassafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2. Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Tujal dikker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird tickets via brassafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brassafest.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
6: Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Robert van Lang, algemeen directeur van het Drents Museum in Assen, is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Tegelijkertijd loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur dat eind oktober afgerond wordt. Van Lang werkte eerder bij het Rijksmuseum, waar hij een verbetertraject volgde na klachten over grensoverschrijdend gedrag. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
0: Ujala. Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzaville.nl en Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzaville.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn wat ongelukken gebeurd die veel vertraging veroorzaken, zoals op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Kootwijk. De linker rijstrook is dicht. Vanaf Voorthuizen is de vertraging 20 minuten. Verder sta je een uur in de file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen, ook door een ongeluk. Daar is maar één rijstrook open. En op de A50 Os-Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoord is de vertraging ook ruim 10 minuten door slecht wegdek. De rechter rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna, Derhinga, Jessica, Kieren, Kedar en Mies Ansch.

Zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus. Rani Dataj is ook aanwezig op Brasa. Aye, our dikke, the performance of Rani Dataj op Brasa Fest.

0: En natuurlijk hebben wij ook op Brazzafest Anoupa van Diamonds 2000. Our Anoupa, ik heb aans mee. Zijn dat zo niet je nog maar een beetje keer. Op Brazzafest is Anoupa ook aanwezig. Toen beheer je toch?
1: Our Sunnivalo, Brazzafest per Rega Oemer en Scott met Oemer Wijk Dozijn, Juliana en Regilio. Koop je tickets, je super early bird tickets via brazzafest.nl.

En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Jia Event Center.

Braza Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus... Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura parivar ke liye. Pura parivar ke saath aaiye. Aur manoranjan praapkiye. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arbi, sujal umrao ke saath met Surya.

En natuurlijk op Brazzaville Express gezet daar hè. Mokka Singh, die mag natuurlijk niet ontbreken. Mokka Singh Kawas Mesunie. En jij bent er toch ook bij? 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee met Mukesh.

Sunolo, Deer Mutker. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazafest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar in het programma. Wil je shucks, die is kanaam heen. Nizam Vagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

Torenkaart en Nikkelebertje. Koop je kaarten via brazafest.nl. En natuurlijk hebben wij op Brazafest 29, 30 augustus school Lady Sanjana.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Habituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brazzavest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzavest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Mee zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en show. 10.000. De Cesar Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzavest. Tokyo Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, show. En eten, dansen en genieten. Or, ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazzavest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzavest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite

tickets via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. 14 juli bestaat 14.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06-14-42-1533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Arganivali Hongi, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waakidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net।
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Een gevangene is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Everdingen. Het busje van de dienst justitiële inrichtingen botste rond 12:15 met meerdere auto's. De gevangene is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Drie rijstroken richting Den Bosch waren afgesloten. Er ontstond ruim een uur vertraging. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van drie andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot €1,2 biljoen. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. To Janito, Ujala Radio, feel the energy. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden op de weg. Voornamelijk door ongelukken en pechgevallen staan er al wat lange files. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar is de vertraging 1 uur. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot een kwartier vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Verder staat er een vrachtwagen met pech op de A10, op de A10 West om precies te zijn, bij Amsterdam Slotervaart. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging 10 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum bij Hagestein ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

0: Ujala Radio.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

या बेमिसाल गीत खूबसूरत गाना मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। ja, dat blijft toch wel een tijdloze melodie en het originele kennen we uit de film Mun. Ja, waar elke noot voelt als een fluistering van het hart. Ja, een prachtig mooie gana, een lied dat vraagt waarom verlangt mijn ziel naar jou zonder reden, zonder uitleg, alleen maar omdat het zo is. Ja, Kaboli, Kabatai. Soms begrijpt het hart wat het hoofd nooit zal kunnen uitleggen, toch? Ja, prachtig mooi gezongen. Geweldig mooi, de prachtige mooie stem van Sagar Kohabir. Samen met Satvika on the vocals en is van de formatie Skills. Ja, goeiedag Nederland, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. En ook goeiedag, goeie avond of goeiemorgen, waar je ook ter wereld bent. Ja, Ujala Radio is natuurlijk wereldwijd online, maar in Nederland via DAB Plus te ontvangen. Dus ja, je kunt ons overal mee naartoe nemen, je kunt ons overal beluisteren. Wat je ook aan het doen bent, ik hoop dat de koffie lekker klaar staat. De zon die denkt erover na en jij bent precies waar jij moet zijn. Doet jij nee toch, weer of geen weer. Hier moet je zijn bij Ujala Radio. Ja, ik zie ik mooi mooi Ghana, goed zo dit Ghana, heerlijke Ghana. Ghana die automatisch zorgt voor een flinke dosis. Voor een flinke dosis energie en een mooie glimlach op jouw gezicht.

Ja, na chahiye kuch tumse zyada tumse kam nahi. Prachtig mooi, de stem van Arijit Singh. Je komt uit de film Love Ajkal uit het jaar 2019. Ja, mooi Ghana. Dat fluisteren dat we soms niet durven te zeggen. Misschien was jij het. Misschien had het iets moois kunnen worden. Ja, misschien leeft de liefde nog ergens tussen de regels. Ja, zo zie je maar. Niet elke liefde heeft een einde. Sommige verhalen die zijn gewoon oneindig en die blijven gewoon lekker doorzweven. Ja, prachtig mooi. De stem van Arijit Singh mag geen enkele dag ontbreken hier bij Ojana Radio. Elke dag hoor je wel één van die mooie nummers van Arijit Singh. En deze was dus uit de film Love Ajkal. Ja, op de playlist heb ik hier verder Jubin Nautiyal. Ja, het is Jubin Nautiyal uit het jaar 2025 en komt uit de Royals. Ja,

Ja, ook weer een heerlijke Ghana. Ghanese naam heet Ecstasy. De stem van Jobin Notial. Ja, een Ghana dat niet zomaar een Ghana is. Het is een beleving. Ja, met die zwoele stem van Jobin Notial en die heerlijke dromige vibe. Ja, dat brengt jou precies daar waar hij jou hebben wilt. In die intense roes. Waar je hartslag en verlangen heerlijk samenvallen. Ja, Ujala Radio heet zijn noem al Amit Jairam. En waar je ook bent vandaag, wat je ook aan het doen bent. Ik zou zeggen, neem een heerlijke diepe adem. Zet een glimlach op je gezicht. En je weet, dit is jouw dag samen met

Ja, Dil Kuchehor Ni Mangda. Een sprankelende samenwerking. Met de stem van Tulsi Kumar en rapper Ika. Ja, en Tulsi Kumar, ja, dat is de dochter van de legendarische Gulshan Kumar. Hij is de oprichter van T-Series, die kennen we natuurlijk allemaal wel. En ja, zij is vooral bekend om haar romantische playback songs in Bollywood films. En met deze gana, Dil Kuchehor Ni Mangda. Ja, daarmee maakt ze een sterke stap richting de dancepop. Ja, waarbij ze zich helemaal muzikaal vernieuwt. Ja, prachtige, mooie, sprankelende samenwerking van Tulsi Kumar samen met rapper Ika. Ja, de heerlijkste hits en de beste gana. Je hoort het hier vandaag bij Ujala Radio. Ik zou zeggen, blijf positief vandaag. Blijf jezelf. En laat de wereld vervolgens zien wat je waard bent. Ja, namens mij wens ik jou een stralende dag vandaag. Vol liefde, vol energie en een flinke dosis good vibes. Ja, en die good vibes haal je natuurlijk hier bij Ujala Radio. Dunya Kamishur, Hindustani Hit Radio. Arwobhi Amit Jairam Kesat.

या रब्बा मुझे बचाए, ja, uit de spannende thriller Kutpatli. En deze Ghana is toch wel een Ghana dat je trekjes van Bollywood glamour toont, maar ja, toch stiekem ook een beetje hint naar de duistere ondertoon van deze film, met onder andere Akshay Kumar in de hoofdrol. Ja, en Ghana, een nummer dat danst op de grens tussen, ja, wat moet ik zeggen, tussen intrige en intensiteit. Ja, het past perfect bij het verhaal achter de glitter. Ja, kwam dus uit de film Kutpatli. En je hoorde de stem van Sukhwinder Singh samen met Dr. Zeus. Ja, luister vooral verder, want hier op Ujala Radio blijft de soundtrack aansluiten bij jouw beleving. Bij jouw beleving van vandaag. In ieder geval, als je luistert, dan kan je dag in ieder geval niet meer stuk.

या तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, या सोम्स कुन ये दुज़ेंड बिल्ड माके मार गेन एंकले फंक दैट व्हाट इट हार्ट डैंटवेकलिक फूल्ट. Ja, een lied over verlangen, over het proberen vast te leggen wat eigenlijk ongrijpbaar is. Namelijk de liefde, de herinnering en de afwezige aanwezigheid. Ja, een heerlijke Ghana, prachtig mooi gecoverd door Rajesh Sunandan. Ja, een mooi nummer was dat, een lied dat niet schreeuwt, maar prachtig. Zachtjes fluistert met de stem van Rajesh. En ja, juist daardoor komt het zo diep binnen. Ja, hier op Ujala Radio brengen we je muziek die niet alleen...

Ja, Gunnaker naam heet Pray. Ja, het is niet zomaar een hip-hop nummer. Het is een track waar beats en woorden samenkomen in een rauwe, eerlijke boodschap. Ja, en is gezongen door Ika, door King en door Hayten. Ja, ze nemen je mee door hun strijd, hun groei en hun geloof. Ja, vandaar Gunnaker naam heet Pray. Ja, soms bid je niet om dingen te krijgen, maar bid je om sterk te blijven terwijl je wacht. Want ja, geduldig zijn wordt altijd beloond, toch? Ja, dat was dus Pre, Ganneke Namraha Pre van Ika, King en Hayten. Hier op Ujala Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van deze prachtige, mooie dag.

You are Ujala Radio Headlines. Het OM in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling. Hij werd aangereden tijdens de Ronde van Portugal door een auto die niet bij de karavaan hoorde. Een gevangene is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Everdingen. Havenarbeiders van meerdere Duitse havens zijn gisteravond een 24-uur-staking begonnen vanwege een loonconflict. En in Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk alweer op de weg. 330 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch kom je eerst in de file tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar een kwartier vertraging. Verderop tussen Culemborg en Waardenburg ook alweer een kwartier extra reistijd. In Noord-Holland staat file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Er zijn er twee rijstroken dicht. De A27 is druk van Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en Hagestein. 20 minuten vertraging. En op de A50 Os Arnhem bij knooppunt Grijs wordt een kwartier vertraging door slecht wegdek. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Tujal dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, Brazzafest. Get ready to tayar hoja. To tayar hoja. Tujan het toch. The hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there. Feel the vibe. En ontvang alvast een warme brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Tujal dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is
4: Imran
3: Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit na aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio. Go.
3: उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
4: तुझे लगे ना नजरिया
0: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abitak Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzavest.nl en Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk alweer op de weg. 330 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch kom je eerst in de file tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar een kwartier vertraging. Verderop tussen Culemborg en Waardenburg ook alweer een kwartier extra reistijd. In Noord-Holland staat file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Er zijn er twee rijstroken dicht. De A27 is druk van Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en Hagestein. 20 minuten vertraging. En op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort een kwartier vertraging door slecht wegdek. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are, omdat jij bijzonder bent.
3: U luistert naar Uzal Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujjala Radio.

geweldig nummer. Aya hai phiryaad ab yaad. Sunne hu jala radio ke zariye pesh kiya gaya hai sunwalo. Aur hum aapko ye nama bhi sunane ko ja rahe hain program mein aur ye bhi Umar Waagid Hussain ki awaaz mein. Umar Waagid Hussain ook aanwezig op Brass FM. Aur ye hai Umar Waagid Hussain. Hai sir bhai. Ya. Aur jo tu na aile aur Umar ke na dikhle kaise gaave hai gaya. Als jij fan bent, jaren al fan van Umar, dan moet je erbij zijn op Brass FM. Met Umar Waagid Hussain, Umar en Squad, Rihanna, Rashita en Tira. Zometeen de headlines. Ujala Radio K program, Koffie Chai Middag Show mee. Zometeen de headlines. En daarna, Anand Chandrika gezien gezet, hem baat kunnen wel hebben. Anand, tu jaldi jaldi kar, draai draai na kar, yahan studio mein aa ja.

0: Doe jezelf niet jezelf af een ticket gereden liggen voor Brazzavest. Want hij is er weer om er waar ik wil zijn. Brazzavestber in GI Event Center. Het wordt een geweldige evenement. Jabberjust evenement door K10. Ujala Radio Kizri, hum yahan se bula rahe hain. Headlines aaj ka. Samachar aap suniye Ujala Radio Kizri. और हेडलाइंस जो हम आपको सुनाने वाले हैं या दान मुझे वाला बेजी म्यूजिक है बेहतर तू लगे हेडलाइंस फ्रॉम 18 augustus आज मंगलवार के लिए het kabinet komt vandaag bijeen in het katshuis na het zomerreces vakantie Don Hoge begint de politieke voorbereiding op de begroting en Prinsjesdag. Ja, Prinsjesdag. Voor het minderheidskabinet wordt het vinden van steun in de Tweede Kamer een belangrijke uitdaging. Eindelijk regen na maanden van droogte, maar het watertekort is nog lang niet opgelost. Heb je het heerpaar niet nodig, hè? De bodem en het grondwater hebben veel meer neerslag nodig om te herstellen. Brabantse waterschap doet aangifte naar bedreiging van medewerkers. Controleurs die toezien op de droogteregels zijn bedreigd. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt wat er is gebeurd. Heel heftig en zegt dat het een grens is overschreden. Ja. Mensen hebben tegenwoordig een korte londa. De Amsterdamse politie heeft veel reacties gekregen in het onderzoek naar de identiteit van een onbekende persoon. De tips wordt nu onderzocht. 140 tips voor identiteit van Lucky. Gaan we een keer. Zware aanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland. Wereldnieuws. Vandaag loopt het 60 dagen durende staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran officieel af. Een nieuwe poging voor een Gaza-akkoord levert geen doorbraak op. De spanningen in het Midden-Oosten raken vandaag de financiële markten. Ja, we merken het. Toen beleg ik het hoor, dan zie je ook dat de koersen behoorlijk zijn gedaald vandaag. Dus vanmiddag, als de Amerikaanse beurzen opengaan, de Europese salas weer. Goedemiddag allemaal, welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Het is dinsdag 18 augustus en ook vandaag praten we bij tijdens de lunch. Lunch is een mega, dus pak je koffie en chai erbij, rustig erbij. In Nederland begint het kabinet na het zomerreces aan een belangrijk politiek najaar. We kijken naar de droogte, want ja, er valt al eindelijk regen. En naar bedreigingen van medewerkers die juist toezien op de droogteregels. Or internationaal was het een onrustige nacht. Rusland en Oekraïne voeren zware aanvallen over en weer uit. En vandaar verstrijkt een belangrijke deadline in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. Meneer Trump, hi Trump, kakerega, kanakerega, konjibolega, konjinabolega. Nou ja, pak je koffie of chai of schenk je chai, tanda chai, garmi chai. Mijn hoe Lloyd Mahabir en dit is Ujala's Midday Coffee and Chai Show. Abgebaanste Anand, goedemiddag. Hallo Anand.
1: Yes.
0: Ja, je bent er. Absoluut. Ik heb een microfoon aan de kamer. Ik heb een telefoon aan de kamer.
1: Ik was nog niet zo ver, toch? Ik ben toen bij het theater gaan. Ik heb het niet. Kontje Mahajan Bolega.
0: Mahajan Kontje Bolega. Mahajan Kabadian. Toen Dhyan zit zo'n trailer.
1: Dhyan Purwak
0: zit zo'n trailer. Het kabinet krijgt het wel moeilijk. Wat heeft de koning straks te vertellen op Prinsjesdag?
1: Ja, maar dit hebben wij toch al verteld aan het begin, Lloyd. Dan moet je naar koffie en chai luisteren. Toen mangen chalak met een C.
0: Ha.
1: Kan dat?
0: Ja, chalak met een C. Ja, chalak met een C kan.
1: Kan
0: ja.
1: Wel, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou ja, als je chalak met een C wil worden, dan moet je wel naar koffie en chai luisteren. We gaan niet herhalen. We hebben genoeg onderwerpen. Hamlok, en dan hoef je steeds herhalen krijgen. Ja. Maar toen betaalde de glazen bollen waar ik mee kon jullie kallen, Lloyd.
0: Oktober mee, toen jij het kabinet bent, dan gaan we weer naar we gaan weer stemmen, we moeten weer stemmen. Ja.
1: Toen taart ik Gierpari, ja,
0: door. Gierpari, door, klaar, door. Je hebt een jontje kerker, kertje, ja. Dus ja.
1: Ja, Sunna, hij is één keer in zijn leven, heeft hij het hoogste ambt bekleed van een land.
0: Ja.
1: Dat is toch wel wat? Toen kan Lloyd hij zijn chitje.
0: Nare, ham me hoog jat, ik kan niet bestaan.
1: toen mooi minister-president reed, hè?
0: Bara
1: janta ke seva karte tu, echt waar.
0: Bahut jan ke janta ke seva karte hum. Bahut eerlijk admi baati to. Dus ja, ik zorg dat iedereen het allemaal goed heeft in Nederland.
1: Dus het probleem is, Lloyd, deal chai acha reke en heel veel mensen gaan met mooie intenties en goede intenties, hè, het politieke vak in.
0: Ja.
1: Soms ook bij de politie, soms ook een andere mooie beroepen. Maar gaandeweg, hè, raak je steeds somberder. Dan kom je steeds in de problemen. Omdat het gemeen is.
0: Mm.
1: Het is unfair soms waarmee je te maken hebt.
0: Ja.
1: Dus dan verander je als mens.
0: Ja.
1: Terwijl Surume, als je begint, heb je wel hele mooie, zuivere intenties.
0: Ha.
1: Dus Uchijwa Huwega, Chakiwan Medi.
0: Kijk, is dit hier het mening bedeld? Waarom worden ze somberder of niet eerlijk? Of doen ze allemaal rare dingen?
1: Koi, Hanna Bolopko Donam. Jaise koi, koi, ego relatie suru karega. Suru me sab mooi dekhaega, Lloyd. Als je begint aan een relatie.
0: Ha.
1: Goedemiddag trouwens.
0: Ja, goedemiddag.
1: Meneer Mahabir.
0: Goedemiddag, ja.
1: Dus suru me ego relatie, ja suru weega. Dan is alles perfecto.
0: Ja, nou wat jaru mooi is, bezem keren, sabzi,
1: karwa safa. Bara mooi lage, ja Lloyd. Bara mooi lage. John gebreken rehe bhi ekwa ke, je wil het niet zien.
0: Nee toch, toen negeer ik je. Al die red flags zie je niet.
1: Alles negeer. Je leeft op een roze wolk.
0: Ha.
1: Je hebt een roze bril op.
0: Roze bril? Wat? Roze
1: bril? Roze wolk? je leeft op een roze wolk. Echt waar. Letterlijk en figuurlijk. Alles ziet er mooi roze uit.
0: Dat is mooi liggen, toch?
1: Het is ook een roze mooi liggen. Hamme na cha. Maar goed, alles ziet er mooi roze uit. Nee, dus. Maar uit de suru met haar relatie mee zeggen.
0: Ja, uit de hega. Ha.
1: En gaandeweg leer je leert elkaar beter kennen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment heb je zo'n hekel aan elkaar, dat je uit elkaar gaat weer.
0: Hmm.
1: Ja, toch?
0: Ja, nee, hij is niet
1: Chijwa.
0: Nee.
1: Toen wat ervaren is dus kinderen.
0: Maar Chijwa is niet hega. Chijwa is niet hega. Chauna is niet hega. Het is ook zo. Een relatie is hard werken, jongens. Dus Sunwalo, in een relatie moet je toch wel hard.
1: Is afzien, hè?
0: Is ook hard werken. Dus je moet beide partijen moeten hard werken. Is goed onderhouden. Je toen nou onderhoud kun je. Ik ook Garik is toen nou onderhouden. Het gaat niet om dat je niet moet doen.
1: Toen jij niet onderhoud kan, dat doe jij niet.
0: Nalatig wat je zit hier mee. Dus ja.
1: Mahajan Lloyd, de we adviezen, chessen de wallo.
0: In Dr. Love programma na hega, maar ja.
1: Toen ook Gyan ke baat sun le. Die man is ervaringsdeskundig. Jij hebt wel recht van praten, Lloyd. Toke mag, maar jij geen subtitel komen.
0: Ja. Sun
1: haar mohabbat. Pyar mohabbat ke baare mein toke mag, maar jij.
0: Ja, sun le beganwa ham suru kar liye thi ki guzra हुआ जमाना बचपन का है ना चाहे भूल के है
1: गुजरा हुआ जमाना
0: या
1: फिर नहीं आता उगनवा तो
0: उगनवा उससे पहले और गाना रहा फन माइक मुकेश
1: बचपन की मोहब्बत हो
0: ना मत दाफोर हाथ एक नंबर फन मुकेश गुजरा हुआ जमाना बचपन हमने तो गाना सुन ले कि ना सुन ले किसान तू आधा कहाँ से सुन रही है बैंड नोख
1: Je bent weggevallen.
0: Ja, ham bolito koptelefoon naartoe. Ik ben niet jaloers op je koptelefoon, maar je moet die koptelefoon van je weg doen.
1: Wahi hota hai jo.
0: Ja, ja.
1: Oké, we zijn er weer, hè?
0: Ja, we zijn er weer. Hamden niet kabel to. Ja,
1: kink in de kabel, letterlijk. Kabi ho jayega, ja. Je kunt ook een knoop in je buik hebben, hè, trouwens.
0: Een knoop in je buik?
1: Toe janega. Als je in je darmen of zo, hè, een knoopje hebt.
0: Ja.
1: Arre, letterlijk na jaren nooit, hè.
0: Absoluut.
1: Nigado, meneer Mahabir.
0: Hum sochiye lagli to knoop in je buik. Kaise ho sake cheez ba?
1: Acha, chhod de. Bas lana. Wo kyun kun ook flinders in je buik hebben?
0: Ja, flinders. Oké, dat kan dat begrijp ik wel.
1: Ook hebben, hè?
0: Ja.
1: Hoe weet je dat, Chijwan?
0: Ha. Kap hè?
1: Ja.
0: Kijk, je moet toch, Arnold, je moet er wat even van doen, hoor. En af en toe val je weg. Ben je
1: nee,
0: nog?
1: Dat ben ik niet, hoor, Lloyd.
0: Ben jij dat niet?
1: हमने नहीं तो क्या करेगा वहां पे तूर तार के तो रखेगा
0: ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना

0: गुजाले। गाना जो सुनिए तो के कौन चीज याद आवेगा?
1: गुजरा हुआ जमाना ना तो हाँ, बोलेगा
0: या
1: वेल हम नहीं ना। अच्छा सुनना, प्यार मोहब्बत में ऐसे हो गई गलोई
0: तो हाँ,
1: प्रेला लीव दे ओके बोले तो काल्फर लीव दे
0: या या या
1: तो हाँ? जवानी में जो रह होवेगा छोटा तो रही है
0: yeah.
1: दबे तो हो कल फलीफ मस्किन ऑफ यू यूफ मस्किन ऑफ यू ब्यूर मैश मस्किन एक एक वे नहीं ओवी ये फलीफ क्यों रहा का लमाल तो क्या और अरफारिंग बा हमरे जान लॉट तू तो सब कोई को ऊपर फलीफ रहा हो जाएगा जे ही तू देखेगा असमर्थ वही बेन है बदन बहुत बहुत सीधा साधा आदमी तू बातें तो ये खेफ्त इधर ही ना कांस ये मैं तो उन्हें लीफ मैं
0: बहुत बहुत बहुत सुधा सुधा
1: तू कृति से अलग खफाल ना बातें तू खबून तू सब कोई के सेवा में तैयार बातें करेंगे
0: हम सब कोई के चाहिला
1: अशमत तू एक बेन है बदन इसलो प्रॉमिस को क्लाक मिला हम लोग के चला
0: आप कौन क्लाक मिला लेगा बाप रे बाप
1: हम एगो मफ्राउ पर हाउस बाय गो मेल हम लोग के
0: अच्छा
1: मैं एक्ट एरेंस्टर हो
0: कितना एरेंस्टर है
1: हम ना जब उनका नाम बोले उनका नाम बोले दन दन द खाम हर बले इधर है
0: ओना ना ना ना बोले
1: नहीं नहीं नहीं मैं दी मफ्राउ हिफ खस्क्रीफ देखिए आज से तो के नमा खासे के चलो
0: हमें नमा खासे के
1: ना बोले बहुत जोर हम लोग हासिला जैसे जैसे खीखल करीला जैसे हम लोग बेबी करीला जैसे एगो औरत करीला
0: अरे अच्छा
1: हाय
0: अच्छा
1: दोस्तों आज से ही प्रोग्राम एरन तक बना को हम लोग ओंदा दी एन मफ्राउ दाते इफ खस है कि हम लोग बहुत ज्यादा हंसी ला लोई
0: बहुत हंसी ना
1: हंसी अच्छा
0: अच्छा
1: अपना हंसी
0: अपना हंस कोई
1: है मफ्राउ इफ सीरियस इफ सीरियस मफ्राउ तू इतना गुस्सा में लिखले मेलवा ik ik ik zou toch op zoek gaan naar een beetje liefde
0: ja.
1: in je leven
0: ja.
1: als je liefde hebt in je leven dat doe het na erger kan je laat Lloyd en mij dit programma gewoon maken hamlok piaar se banaila hamlok piaar deila hamlok admi ke maila haswawe informeer bhi karila en dat jij je zo daaraan ergert doe niet door hoge bloeddruk chagriga zomaar
0: ja
1: Ja toch, ha, Lloyd?
0: Ooit toch.
1: Beantwoord. Dus als er koi aur hoiga, John. Sochat hoi ki hamu ek om mail pathabe. Jullie hebben allemaal het antwoord gekregen.
0: Ja.
1: Aisa mail je toe pathaiye. Itna ernstig bhi.
0: Bada, bada ernstig man.
1: Boy, mailo hame saram lagega padhe ke tor khati,
0: Lloyd. Achha, achha, achha. Haan, chhod de.
1: Maar in alle geval, mevrouw, itna na erger kriye.
0: Na.
1: Want er zijn zoveel andere mensen die het wel leuk vinden, dus... Probeer positief in het leven te staan. Mevrouw, het na negatief naar de hoeja.
0: Probeer veel te lachen, veel te lachen. Hè?
1: Ja, je hebt jezelf ermee alleen.
0: Ja.
1: Want luiter hem na choren bij. Ja, zei ja. Dus ja, hem ook het na aan Mieke Haswaila. We zijn erbij.
0: Zeker, zeker. Hem ook de heer Janneke Haswaila.
1: Toen jij in België met zo'n naam hielde, toch?
0: Ah, hem zo'n lief, per lief. Hem zo'n lief, hoe jij dat bent.
1: Ab zo'n lief. Ab sap koi zo'n lief. Mooi zet, chat programma. Ab zo'n lief, hoe ver jij gaat, luid?
0: Ja, zo'n lief. Hem ook, toch? Lobby krijg je zo'n lief, toch? Ja.
1: सुनना एगो गनवा में गाहुल बा ना मांगे सोना चांदी ना मांगे हीरा मोती इस नीतवार
0: ना हम लोग मांगिला सोना
1: उ गनवा में जो गाहुल में ना विश्वास करिए सुनने वालों तू खोज हमें कोई खाती कोनो के खोज जोन बोले ना हम ना मांगिला सोना
0: के ना मांगे वो थोई सोना सब कोई मांगे सोना
1: En je krijgt gewoon 1 miljoen aan zona. En je zegt nee, hem naar Mangila.
0: Na. Toe de mia pagal hier.
1: U gaan we hem naar biswas kerila. Chat na mangi sona chan niet na mangi hiramoti.
0: Dat konji tu mangi hega. Hama jan mangi hega.
1: Precies, konji tu mangi hega. Dus België me, suni walo, koi suni soi, koi na suni soi ga. Ego dorop me, to hum na mua mua na jab bole. Ma mua pe saman ego ghar jay banwa avatra, jese loi ta apan wali.
0: Kahe dorpwa ke naam tu na mangi. Tu soche ki hum log ja ki turparap ka.
1: Sint Gilles. Sint Gilles, Dendermonde.
0: Acha.
1: Mooi, Jan Geleb.
0: Ab hamlo kahan.
1: Navigatie
0: Ab hamlo kahan. Ab sona koye wahan pe.
1: Ab tu jaiye, wahan pe. Nahi, werkelijk tu hasega. Ab dher admi mange jaye wahan pe.
0: Are baap.
1: Man saman dher admi sochega ab ki werkelijk dorpua me kahun sona lukwa wala hoye
0: pe. Ay,
1: Dus er is een goud koorts. Er is een goud koorts.
0: Oh, goud koorts ook nog.
1: Tu jane sa naam me bhi El Dorado to ek samay raha. toen ging het gerucht wereldwijd.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe dat is ontstaan hoor. Kies Suriname met El Dorado.
0: El Dorado.
1: Sona Bharal. Jungle me.
0: Ja.
1: Wel, hamna ini gali-gali se admi alwas khoje sona yaar. Oe samay pe. Ze vonden volgens mij helemaal niks. Maar saman soche El Dorado yaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus als je saman soche ik ga nou El Dorado ja, hij ga. Ja,
0: België me.
1: België me. Dus waar pe bouwvakkers.
0: Ha.
1: Ik hoor innovaties ze bezig raar. Temre man logan yaar. Ha, ha. Temre man logan. Temre man bezig raar. Bezig raar. Ha, toch?
0: Ja.
1: घर बनवा हुआ रहा तो ओमन एगो लुंडा रहा 18 यार के भी
0: या
1: ओहु बेचारा एगो फकांसी जॉब करत रहा फकांसी बान तो ऑफ गिव मेंट ओंडेक्ट है हेल फिल गोल्ड स्टाफ
0: या
1: ढेर भरल मा पता ना है हु दार तरह से गेकोम और केकर बा हु फिंच दी
0: या ना या जो कोई ना जाने हैं केकर बा और कैसे वहां पाए गए और तू पाए गए लेगा dan zou ik denken van hama muria me wel ik zei haar haja ki ham sulni bari khata mul ei ham ego stafa rak leti aur daras ham de deti isko to ki ham na sab deti ego de
1: sat londwa kariso yaar
0: hoy se ke
1: ugar baat me al dekhi so londwa chalak dikhayega 18 yaar ke londwa chalak dikhayega maar daar gaat het niet om ab probleem hua kon chi ba ab probleem shuru hai to ab duniya bhar ke aadmi gelukzoekers allemaal, goudzoekers, gelukzoekers.
0: Ja.
1: Abne ke melden kreega bij de politie van België. Ook
0: een zonwa hega.
1: Is zonwa hamar, hamar aja ke raha, hamar baap ke raha.
0: Maar dat moet je bewijzen.
1: Juist, dus dat gaat niet zo makkelijk. Maar dunia bhar ke admi ab België hem abne ke melden kreega. Ego admi hega. Dekhiye na, ekar tamasa.
0: Ha.
1: I bolega fa sunna.
0: Ha.
1: Ik wil op basis van reïncarnatie aanspraak maken op het goud.
0: Ja,
1: laat me gerust weten, meneer, welke documenten u nodig heeft.
0: Heeft.
1: Ja. Ham bereidbaar die ego beëdigde verklaring af te leggen. Ham mangila David, oké. Naar beste vermogen van de herinneringen uit mijn vorig leven. Het goud verstopt en het vervolgens ongeveer 60 jaren lang volledig ben vergeten.
0: Ik had die pierce genomlees hega, op een zonwa katin.
1: Maar bole 60 jaar bhul geraha.
0: 60 jaar bhul geraha.
1: Vorig leven mein bhal chidwa, bichara bhul geraha, maar hij is wel bereid, hij is wel eerlijk hoor. Hij is wel bereid om een beëdigde verklaring af te leggen. De omen likwaiga naar het beste vermogen van de herinneringen uit mijn vorige leven.
0: Mooie tekst, mooie tekst.
1: Dat hij het verstopt. Ja, nee, echt waar. Die man is serieus.
0: Ja.
1: Ik doe dat meer bij serieus, ba.
0: Ha.
1: In Letland zei al bij je ja.
0: Ha.
1: Ik had tamasa, denk
0: je. Letland of België, kitna duur, hega.
1: Ha, dunia bhar ken mi aavega, waan pe toi zaid. To hamulongan chali jaya.
0: Chali, hamulok likhal jaya kuch bericht, hai?
1: Kuch hamu... Wij geloven in reïncarnatie, dus wij kunnen het wel staven, hoor.
0: Tuurlijk,
1: Hamar raha sare ge chidi waloid.
0: Ha. Maar de kena ik Holland geel, Holland se België pahunch gela. Ha.
1: Ha. Maar i adamya bolega. Ego dusra admi dus. U bole sunna hamar aja.
0: Ha.
1: U bole hamme hardam bolis raha. और हमें भी मेल कर इस रहा कि बहुत बहुत धनी आदमी बा बहुत धनी आदमी बा
0: आखले तो बस कहीं मेल फकीर है
1: देखिए ना वादी मंस का कि हमें मेल भी कर इस बा बोले इतना धनी हम बाती बाकी हम एकदम डीप बवार कर ली बाती नीचे बवार कर ली बाती बेल्जियम में और एक मुर के नीचे हम रख ली बात
0: है
1: ये दमिया बोले होकर आजा बोले होकर बोली से चीज वादस बोले हमार आजा के रहा हम क्लाइंसोन बाती मोफेना गो टू एक दे रेक्ट रेक्ट एक नर हमें सुनवा दे दिए बोले अब हमें पता लगल कि हमार आजा हरदम वार है बोलिस बा हम में
0: या
1: दस सुनवा हमार पहले बोले अपन आजा के हंसा था बिचारा हूँ फेदी स्कोटुक बेल्जियम के ट्रांस पगला ना है यार
0: ना नतुलक नहीं
1: स्कोटुक बोले सुन ना ये सब चीज हम लोग ना कर रहे तो क्या ये सब बुरखलक का साक है यार तो हम लोग बोले खाली अंदरसुख करें कि क्रिमिनल लिंक है कि ना सोनवा से कोनो बनमास जाए के हमारा किस्बा कि ना तब हम लोग zo'n walil hebben, klaar.
0: Maar stel je voor...
1: Omdat je hebt onderzoeker kekerba.
0: Maar stel je voor, die kooien met harde wijs melken die zeggen, die zo'n wa ook er heer, ja, ook er aanzak er
1: haar. Vind je die man niet overtuigend genoeg met die...
0: Nee.
1: Met die verklaring, dus vind je die onderwijs?
0: Nee.
1: Je vindt die overtuigend?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: He, dat, die man is bereid om een verklaring af te leggen.
0: Ja. Maar stel je voor, die kooien aan melken er is, o jepa. Hij zei dat je wat ook in Amelia.
1: Vindersloon toch? Oké, bollen jij. Dus vindersloon, bijzonder hoop kan je ook goed met
0: ja. Ja, natuurlijk.
1: 18-jarige Londa, ook een jongen, bij mooi jij. Stel je voor dat hij 10% krijgt.
0: Ja.
1: Hey, Amang Gudu.
0: Nou, klaar. Klaar. Hij hoeft niet meer te werken. Oké, nou veel kan
1: werken. In één keer.
0: Atara, wat is het, Johan?
1: Dekkelet toch?
0: Ja.
1: Trouwens, Reinders, ke verhaal wat toevallig kelet toch?
0: Reinders. Ja.
1: Tijani Reinders.
0: Waarom gaat die man daar spelen in...
1: Ik ga je het vertellen. Waarom. Namange hiramoti. Daarom gaat hij daar spelen. Die man gaat in vijf jaar tijd, Lloyd, 100 miljoen verdienen.
0: 100 miljoen in Paans,
1: 20 miljoen per jaar gaat hij verdienen. Ja,
0: is toch niet normaal, hè?
1: Toen na jij dat, toen na mangen hier aan moet.
0: Op persoon, na gaam, op persoon, sandbak. En je hebt geen uitdaging, denk ik, daar.
1: Nee, ze spelen in de airco, dat man is bang.
0: Oh, ja,
1: nou. Hij hoeft zich niet helemaal uit de naad te werken. Het niveau is niet zo hoog.
0: Ja.
1: En hij krijgt 20 miljoen, maar ja.
0: Ja.
1: Nou ja. Jij zou voor 20 miljoen getekend hebben direct.
0: Zeker, direct. Hey, ham kabina de kleine miljoen. Hè?
1: Maar weet je dat hij 9 jaar terug, volgens mij?
0: Ja.
1: 9 jaar terug was hij nog vakkenvuller, hè?
0: Tijani Reinders was hij vakkenvuller?
1: Kun je het voorstellen? Ja, ha. Kun je het voorstellen?
0: Ja.
1: Hij was supermarkt met gewoon kamer.
0: Ja. Ben je bij Javan hier, je bent vak aan het vullen, je bent aan het voetballen. En dan ja,
1: dus
0: je moet geluk hebben in het leven.
1: Op zijn 19e was hij nog gewoon een winkelbediende, hoor.
0: Ja.
1: En nu is hij 100 miljoen euro verder.
0: Ik laat dus normaal dat je na winkelbediende hebt, heb ik het niet respecteerd. Dan moet ik hier vakkenvuller, ik moet je naar heen.
1: Kja, Jane, kies best met Baba, mil jij je Bhagwan. Maar heb je als je wil naar Sapse?
0: Anand Mata, Meta, Mata, Meta, Mata.
1: Ab tu jaan gale na, hoe je moet uitspreken.
0: Mata.
1: Mata ke Meta. Zariye, dankzij Mata, tu jaan gale Meta bolal jaega.
0: Ja, dus
1: Mata, Meta.
0: Mata, Meta, dus Meta, dus bedrijf van Facebook.
1: Meta.
0: Mata, Meta.
1: Na Meta, Lloyd.
0: Mata.
1: Meta na bolje.
0: Teka bolje.
1: Mata.
0: Mata, Meta. Oké. Zullen we ook Mata, Meta. Facebook, Instagram en Snapchat. Hoe bedrijf van hij? Mata, ook er hega, Meta. He, Mata. Dus,
1: Mata.
0: Is dat er niet een probleem mee?
1: Nou ja, dus dunia bhar mein is sabche jivan halchal bhai sa ita chaloi.
0: Ja.
1: Maar ik ben benieuwd. Weet je wat het probleem is? We kunnen er ook niet zonder, toch?
0: Na. Ik kom na.
1: Dus hamlok het na aanvankelijk hoe gelit dat ie ego nikrite gedoe sar wel hega.
0: Ha.
1: Maar wij kunnen het niet meer zonder. Hamlok het na aanvankelijk hoe gelit computer ke.
0: Ja.
1: Ook kon konchi hamlok pile computer pe de manier waarop we corresponderen. Purana baat soortje ego loit.
0: Ja.
1: Toen mee makkelijk. Hey, waar is mijn koffie gebleven trouwens?
0: Awe. Nagusa.
1: Je flash me.
0: Awe. Nagusa. Mooi. Lekker koffie.
1: Naam zo'n koffieautomaat wat toeter bij jou, Pedafadan. Wie heeft het laten kalken? Je moet dat ding ontkalken.
0: Je moet het ontkalken. Ook als je geen zorgen krijgt. Je zegt een relatie, je hebt geen zorgen krijgt. Machine wat beetje zorgen krijgt, toch? Nee, dat doe jij.
1: Nee. Relatie onderhoud is belangrijk, Lloyd.
0: Ah, zeker.
1: Maar koi relatie onderhoud kan je op een kampje krijgen. Ook ghar ek bunna.
0: Ja.
1: घरे आई के लेटल रहे बंगिया पे फॉर ऑल दी मन
0: या ना आज नहीं
1: आज दुनिया के खाई भर दे खाई भर के दे जा आज लोग
0: द रिलेशन ऑफ द वर्क इज वेल बेटर दन थाउस फॉर द मेस्टर मेंसे हे
1: Ja, er zijn heel veel mensen die ook zeggen van zo, nou, ik ben zo blij dat we niet de hele dag bij elkaar hoeven te zijn.
0: Hè?
1: Dat ik een baan heb, dat ik ergens anders ben. Dan,
0: ja.
1: Weet je, hoef ik zo min mogelijk met mijn echtgenoot of man te zijn. Ik snap dat niet. Ik snap dat niet, Lloyd. Nee. Maar weet je dat heel veel mensen dat wel vinden?
0: Ja, no?
1: Want het is heel goed voor onze relatie, hoor. Dat we allemaal een eigen leven erbij hebben. Een eigen baan hebben.
0: Ja.
1: We hoeven niet 24 uur per dag met elkaar opgesloten te zijn. Ik zou het niet volhouden met hem.
0: Ja.
1: Ik begrijp dat niet, Bahia.
0: Nou,
1: je vindt elkaar toch leuk?
0: Ja, natuurlijk. Dan, hè? Dus, ja,
1: je wilt toch 24 uur per dag met elkaar zijn?
0: Je hebt er voor elkaar gekozen, toch?
1: Ga daarin investeren. Ha. In plaats van in die collega's.
0: Ja. Ojoros Adamia Oftito Oratia
1: Nabat. Ik kon Paglaipan en nooit.
0: Ojoros Oratia Yeto Adamia Nabat Jaigatos. Als hij al een tijdje stil is, of hij of zij, dat doet Jan Likus Gerber Hega. Maar goed.
1: Nee, zo'n. Als Rajesh niks meer zegt tegen je.
0: Ja.
1: Dan ben je te laat, hè?
0: Dan ben je te laat.
1: Jablek Rajesh Batjaiga Tose, Tablek Higba. Maar je utoke kuchna boliga. Dat is er echt een probleem. Dus mannen,
0: maar dat heb je ook met de vrouwen. Als een vrouw ook niet zeggen, dan heb je ook een probleem. Hè?
1: Als je vrouw je begint te negeren.
0: Boy, dan klari.
1: Is begin van het einde bij je.
0: Toch direct. Dat is einde. Hoi, weet je.
1: Toen heb ik een ring om John WhatsApp inleveren. Kan die direct. Je hem ook in die luid.
0: Maar meta. Maar
1: kon wat een maand rebole.
0: Meta ke bare
1: me. Oha, pahile. Pahile de correspondentie vroeger. Toen jane ik dat.
0: Ja.
1: थोड़ा से परिवार इंडिया में रहा, थोड़ा से परिवार सन्नाम में रहा, लातर थोड़ा से परिवार सुनाम में रहा और नीदरलैंड में रहा। एकदम शुरू में हम सुन ली की ब्रीफी भी लिखा था, अच्छा मैं तो से इंडिया एंड सुरीनाम है।
0: ओ या
1: ja, van mijn Aja is er nog een brief trouwens.
0: Oh ja, heb je die dus nog steeds?
1: Ik heb hem dus niet in mijn handen gekregen.
0: Ha.
1: Ik weet niet waar hij is, maar ik weet dat hij er is in de familie. Dus mijn Aja heeft nog gecorrespondeerd met zijn moeder.
0: Ha, dat is
1: en
0: mooi.
1: Zijn broertje.
0: Ja.
1: Broer of broertje, nee, niet India mee. En die heeft dus een brief teruggestuurd. Hoe vind je die?
0: Hey. Dat
1: en die
0: is,
1: brief die is ergens, maar patana heka.
0: Mooiste bewaker hier, want dat is toch uniek, dat is toch mooi.
1: Hoe brief jij hem marba, Lloyd?
0: Ook dat jij mooiste kabele bewaker inlijsten kreeg.
1: Hoe zona is heel belangrijk.
0: Zona is heel belangrijk.
1: Dus vroeger kon je ook corresponderen kennelijk, maar dat duurde misschien een half jaar voordat je post.
0: Bord jij
1: naar India ging en terug weer een half jaar.
0: Ja.
1: Maar later te hem ook Nederlandse correspondeerker het reed, toch? Briefje Likatra.
0: Ja.
1: Zodat met briefje Likatra, toen Janet.
0: Ah.
1: Blauwe envelop, hoor.
0: Ja, blauwe envelop.
1: En blauw papier?
0: Die ken ik niet, die is er niet meer, hè? Die blauwe envelop.
1: Weet je niet meer, hè?
0: Nee, ik weet het wel. Maar hij zei, nou, de kamer in.
1: Maar toen Janet, weet je waarom die blauwe dingen er waren?
0: Nee.
1: Nee. Dus het was super licht. Dat ding ging met gewicht, toch?
0: Ah.
1: Je post ging met gewicht. Daar gingen ze wegen. Kiketena, gram heiga. En afhankelijk van hoe zwaar je post was, moest je postzegels erop plakken. En het was duur.
0: Yeah.
1: In die tijd was het duur. Dus je hield daar rekening. Dus wat hadden ze gedaan? Slimme bakkeras toch? Bakkeruan banaisra ha briefpapier. Blauwe briefpapier.
0: Yeah.
1: Wat mensen die John Thora op leeftijd kreeg. Janet heiga ietsje wat. Heel licht, heel doorzichtig was het, Lloyd.
0: Ja.
1: En dan schreef je beide kanten vol, hè?
0: Ja, klopt.
1: Voorzijde en achterzijde. Dus dan stuurde je dat naar Nederland en vice versa. Dus dat ging met de post, hè?
0: Ja.
1: Dan later cassetteband eigenaar.
0: Ja, cassetteband ken ik ook nog, ja. Was ook een hype op een tijdje.
1: Toen part houdt het toen part houdt het
0: rekening. Nee, part houdt het niet. Hij moet weer koos bollet rekenen. Hij moet weer koos bollet rekenen. Nee.
1: Maar ja, een mooie bad is. Hij nou chinta kariën.
0: Apra, apra, part houdt het hier.
1: Nou, het koos na part houdt het hier. Ja, sap koos bilega. Kun je toch ke noodig hoe je wat te bolie te ham lo kia se pathabe.
0: Ham toch ke bohut yaad karila, ham bohut miss karila toch ke.
1: Bohut toch ke miss karila.
0: Bohut miss karila, ha.
1: Ja. Oké, dan stuurde die moeder wat terug toch, beta.
0: Ha. Ha. Nou ja, dan ben je weer weg, Arend. Dus ik, ja. Ja, je was even weer weg. Ja, ha. Dan mag jij kabelen. Dan maar jakabel, hè?
1: Inderdaad is het mijn koptelefoon, hoor, Lloyd.
0: Toen zei kijk, dan wil je de koptelefoon, dan moet hij bieden. Dik, en dan...
1: Dat is een kabel.
0: Ja.
1: Ik ga even kijken of we een kabel hebben voor deze koptelefoon hier.
0: Ja, ja.
1: Want in mijn koets probleem heb je al uit, inderdaad.
0: Een bolie, toch?
1: Oké. Sorry. Zomaar toch hem schulden. Maar hij heeft me moeilijk gedoe, zodat ik ook een schulden
0: heb. Ik heb Janila.
1: Toen toch bent iemand, hè?
0: Maar ja, kabel, hè? Beta? Ja. En toen, dan maar ja, kabel, hè?
1: Luid, geef me 1 seconde. Ik ga even mijn koptelefoon wisselen.
0: 1 seconde. Ja, nou ja, ik geef je 1 seconde.
1: Want ik moeilijk maken, ja?
0: 1 seconde,
1: deerlijk. 1 seconde, Luid.
0: Ja. 1 seconde. Nou ja, 1 seconde is al lang voorbij natuurlijk. Maar 1 seconde, hoe bedoel ik er het? Horaas zit er niet meer met Tim dit. Zodat ik dat even kan oplossen hier. Hier in de studio. Hij is even bezig.
1: Ai, ik ben er al leuk.
0: Ha, de maya bole beta.
1: Ha, de maya. Boy, ik heb koptelefoon nu, ik ben tien, ik ben niet horen. Ha. Hoe jij, na kina hoop ik. Dus maya tab rooi ke boli to, beta. Toke bahut sochila, mooi ser hiya asirbaat.
0: Ja. Ha?
1: Dus zo ging het, hè?
0: Ha, met zo ging het. Ja. Iedereen die op cassette was oud, had dus kon je voorkamer met bedjes doen, het raad,
1: toch? Aha, toch?
0: Ja.
1: Zeker.
0: Was een happening.
1: Boy, Lloyd.
0: Ja.
1: Dus ik weet niet wat er gebeurt, hoor. Anders er koptelefoon leggen jullie op.
0: Ha.
1: Maar hoe ben je toch een probleem, baatje?
0: Ach ja, kun je baat, nee, het zo na.
1: Chali België, hamor, toen zo na kon je. Het programma was hoor, chali zo na kon je.
0: Cassette ke baat, ook er baat me kon je helpen.
1: Cassette ke baat, ail he. Nee, niks meer, klaar. Nee, nee. Telefoon toch, telefoon zei over het baatje.
0: Ja. Nee, telefoon, inderdaad. Ja.
1: Dus, maar e-site, kon je briefje naar part gaan wegen? Nou. Direct WhatsApp,
0: Facebook,
1: mail.
0: En je hebt snel informatie tot je beschikking.
1: Sneller. Dus je bent nu boos, bijvoorbeeld, je bent boos op iemand, toch? Van een bedrijf.
0: Ja.
1: Direct, doe je minuut met toe ik een mail part had die.
0: Direct toch?
1: Pahile, moest je.
0: Cassette ke baat, ook er baat me kon je helpen.
1: Cassette ke baat, ail he. Nee, niks meer, klaar. Nee. Telefoon toch? Telefoon zei over het baatje.
0: Ja. Ja, je telefoon, inderdaad.
1: Dus, maar e-site, kon je briefje naar part gaan wegen? Direct WhatsApp,
0: Facebook, mail. En je hebt snel informatie tot je beschikking. Snel
1: is dat sneller. Dus je bent nu boos, bijvoorbeeld, je bent boos op iemand, toch? Van een bedrijf.
0: Ja.
1: Direct, doe je minuut met toe ik een mail part had die je.
0: Direct toch?

0: mensen.
1: Ja.
0: Tegenwoordig, boy, direct. Bam, bam, bam, toke pathaiga. Lloyd, bahut jada haseiga.
1: Bahut haseiga, dus ja, dan...
0: Ai, koffie eigen Lloyd, zo
1: ja, ha, zo nou. Bahut die nog een keer Bart, maar zo nou is het haatje, mangerba.
0: Dikje, Lloyd. Lekker.
1: Heerlijk.
0: Maar Kabel, ben je afgeleid of zo? Leuk?
1: Nee, ik ben niet afgeleid. Ik heb het zo niet laten. Maar ja, door koptelefoon heb ik afgeleid. Dus ja, dus...
0: Koptelefoon, wat bizar vervelend. Het nam manga koptelefoon.
1: Maar Kabel, je meet dat Kabel boete miljoen van 1,2 miljoen. Biljoen. Biljoen, hè. Biljoen, niet miljoen. Biljoen miljoen. Te klaar, doen. Bedrijf van bankers.
0: Ik daai me, doen. Chichaleder.
1: Chichaleder. Ham lok suru kar jij kuch.
0: Pita.
1: Pita.
0: Meta ke baad peta pita aiga.
1: Pita aiga, ja. Nou ja, goed, ze zijn in zwaar verkeer. Kun je ze bedoelen, zwaar verkeer.
0: Zwaar weer verkeer.
1: Hoe de zwaar verkeer. Zwaar weer met bouwsap is het, hè? Dus ja, nou ja, goed. Dat was dan over Mata. Ik had niet...
0: Dikkie or kontje, hè, Bolto?
1: Ik had niet in Amsterdam, hè. Ook kon je niet kie, ook een naam kontje, asli naam kontje. Ook een naam rakje zei voorlopig Lucky, maar hoe... Ab een keer Lucky belaagd, maar ook kon je niet... Keer hè, Adam, ja. Bovendien ze als betaalde.
0: Is toch wel wat, hè?
1: Ja, al 3 jaar, hè? Al 10 brieven.
0: Of hij wil het niet weten, Lloyd.
1: Ja.
0: Unamang je betaalde, kooi ze, keer haiga precies.
1: Ha.
0: Hij wil niet terug, hè, na die periode.
1: Ja.
0: Gitzwarte periode in zijn leven.
1: Ja.
0: Of hij weet het werkelijk niet, ja, wat dan hij.
1: Ja.
0: Ik denk, op die glazen bolloa, Lloyd.
1: Glazen bolloa, op eigen, want glazen bolloa kon je de kleren.
0: Ha, maar China wali na moira. Dus ab ego Russisch wali bestel kan liggen.
1: Ha, Russisch.
0: Rusland wali.
1: Te ik glazen bolo met de kontje dekega.
0: Ik glazen bolo wat chamkega, toch? Dus je kunt het, ja, in Rusland kijken.
1: Maar ook ego naam der hier glazen bolo, toch? Ego naam raam, maar ik kan je bad, hè? Maar goed, dus er glazen bolo alle uit Rusland en iemand de kontje dekleberde.
0: Russische waarzegster om een heiga ego.
1: Ha.
0: Or ubatai hamlo ke ke se heiga ji.
1: Ha.
0: Ja toch?
1: Ja.
0: Mooi. Ik glas bolo wat jij dan betaalt.
1: Oh, wat benai liggen. Dus het is onderweg. Oké.
0: Het is onderweg.
1: Kijk.
0: Ham nam nieuws taki lak nieuws met kuch heiga Lloyd.
1: Nou ja, eigenlijk niet zoveel nieuws. België worstelt met natuurbrand. Blusvliegtuigen kunnen niet opstijgen. Ham de nika hakeet na usokke problemen heiga. Maar hopelijk die paniek er niet zjada heiga te bara bisal raad.
0: Dik jaap ego artikel heiga Lloyd.
1: Ja.
0: Maar gaat toch heiga komende tijd?
1: Ja. Ja.
0: Ik vind dit wel alarmerend. Ik hoor nou een bericht. Ja. Chinese elektrische auto's zijn enorm populair.
1: Ha.
0: Maar reparatie, groot probleem.
1: Ik kijk ze.
0: De wagens zijn bij kleine schade soms al totaal los.
1: Arre?
0: Ik kon het allemaal zeggen.
1: Ik lukte een bolletje doen. Kan ik...
0: Nep.
1: Nep.
0: Maar Rusland neem ik best elke lief. Op die glazen bollen waarom ik Rusland krijgen, gelukkig.
1: Maar die Chinezen zijn wel een... ster is op die manier benamen. Maar bizar benamen. Mooi te krijgen. Maar dan, als je toedia hebt, dan heb je echt een groot probleem. Hè?
0: Nee, zo is het trouwens. Heb jij trouwens een hoe noem je dat? Een blaassteen ooit gehad?
1: Een blaassteen? Ja. Ik dan met bijla. Toch, blaassteen. Niersteen. Blaassteen.
0: Maar is dat hetzelfde? Is dat hetzelfde, een blaassteen of een niersteen?
1: Ja, nou ja, blaassteen, maar ze toen die kregen. Dus ja, niersteen. Maar ze praten over niersteen dan, hè? Ik heb 1 keer
0: gehad. Je bij Sri Lanka mee, hè?
1: Ha.
0: 3,5 kilo blaassteen, Nikari, zei je?
1: Nou, eens kijken.
0: Ik wil admin leggen. Dik naar je bij Likhale, ja?
1: Ik had dat,
0: 3,1 kilo, jaar.
1: Ja, maar dan...
0: De verlamde patiënt werd vorige maand in het ziekenhuis opgenomen na een beroerte.
1: Ja.
0: Tijdens de behandeling ontdekte artsen dat hij blaastenen had. Hoe vind je die?
1: 10 kilo, 3 kilo.
0: 3,1 kilo.
1: Ja, maar dat doe je. Het na boodschap lijkt het toe te leren.
0: अब तो मैं ये ऊपर है।

0: Къде та чал дей Сри-Ланка, да ребе со топ артса.
1: Не, ма, аз је нирстейна е, ес бахолик пайнлик, хор. Бахолик пирај.
0: Ма 3,1 кило и конче, его хиле... Ego bakstein bitta lille isra
1: yaar hamare jana hai humne research fakir cheez khat raha hai jo un cheez news day non stand away we go kare maar ja ik vind het wel wonderbaarlijk 3,1 kilo niersteen of blaassteen dan is best wel groot.
0: Sona, ja, dat loopt echt mooi dan.
1: Pik wel met de sona groeien, maar bizar, hè?
0: Mooi dat.
1: Maar goed, bizar dat, ja. Nou ja, oké.
0: Okay. Trouwens, daarover hebben we het ook al een keer gehad, over een diamant.
1: Ja.
0: Toen zijn het dan neppe diamant of echte diamant. Wat heet je wat die wordt?
1: Chino wan jo manawega ham ham bribina kela want ab tu bolde hame darwaz le ki kuske otowan kable jo bigar ja hai dan hai pe groot probleem dan si totalos ab tu bolhe chino wan manawega diamant die kunnen ze echt goed maken
0: aatse chino wan chito na kin je klaar
1: ja dus ja
0: je bent er klaar mee
1: ja wel robot nog maar wel mangela
0: ham jane la kahe khati tu mangega
1: Trouwens, Rafi
0: bole... Rafi
1: bole, mannen, niks van aantrekken. Jullie zijn top, geweldig programma. En Arnold legt alleen heel duidelijk... Arnold legt heel duidelijk uit. Ik denk, veel oudere mensen hebben baat bij. Alles heel duidelijk. Hè?
0: Brat ook... Je dan meer op bloem stuk wat hadden, ja? Je dan meer direct op bloem wat hadden. Wij houden van mensen die van ons houden.
1: Goedemiddag aan de Lloyd. Ik lach ook met jullie mee. Jullie zijn heel gezellig en grappig hoor. Waar ik ook ben of werk, gewoon doorgaan. Groetjes Ria uit Amsterdam. En natuurlijk ook een fijne uitzending van Malita. Maar ja.
0: Dankjewel. Wij houden van mensen die van ons houden, Lloyd.
1: Maar
0: dan moet je wel van ons houden.
1: Ja, natuurlijk. Wij houden van die mensen. Mensen houden van ons.
0: John en mij hebben ook een lobby gekregen. Wij houden ook niet van jou.
1: Nee, maar Jenna lobby kregen. Hobby's doen hega.
0: Is ook goed. Ja, joh. Kan je zeggen, Sunna, maar we moeten wel stoppen nu, Lloyd, want ik moet verder. Over vijf minuten moet ik in een meeting bij je. Dus haldi, batiale, John, toch een batiale.
1: Als je zegt, maar de kila kabele in Nederland worden fors te weinig kinderen geboren. Ka hoega, ka hem ook lurken naar mijn lekker, als we een voorbeeld van volk krijgen.
0: Juist daarom willen ze niet hebben. Lloyd?
1: Juist
0: daarom willen ze geen kinderen meer hebben.
1: Ze
0: willen geen Lloyd worden.
1: Maar zo naar Pahele Academie, dan kan je lurken met een auto. Oké, ze hadden niks te doen. Ze hadden niks anders te doen, natuurlijk.
0: Dat is niet waar, Lloyd. Je bent echt negatief.
1: Hoezo
0: hadden ze niks te doen?
1: Ze hadden geen Facebook, ze hadden geen feestjes.
0: Jij bedoelt dat ze konkonis waren, dat bedoel jij.
1: Ook dat, maar kusina kerkritte, dhaan lagao, dhaan kebaat, wagera. Kusina ra, boroyonke.
0: Dit is echt suggestief hoor. Dit is echt.
1: Boloha, boloyonke, kuch naar haar.
0: Nee. Je disqualificeert ze, Lloyd. Nee, is niet waar.
1: Maar kun je me vertellen waarom ze vroeger zoveel kinderen hadden?
0: Laat het openlijk zeggen.
1: Het lijkt heel leuk als ze me na te rapen.
0: Pahile voor behoedsmiddelen naar haar.
1: Oké, ohoetjes waar hij gaat.
0: Nou,
1: ohoetjes
0: waar. Dat was de reden.
1: Maar toch een televisie naar het radio, naar het. Je hebt elkaar alleen. Wat doe je dan?
0: Toen zat je aanschel keer de mien minder actief
1: maar. Nou ja, ze zijn wel actief, maar ook na actief toen naar Hega.
0: Jawel.
1: Oh, nou ja. Daar doen ze planeet zeilen.
0: Ik heb bij hem ook wat ja, kooi mooi ze luid. Aanschel keer de mien met verschil naar Hega.
1: Weet je dat zeker?
0: Enige wat veranderd is in John voorbehoedsmiddelen Hega. Pahile naar haar, of is hij Hega. Dat is enig verschil bij je.
1: Ik vind het toch wel bewonderenswaardig. Ik kon ook gezien met Pandra, Bies, Lurken, Hotra.
0: Maar mensen begonnen op hun 16e, 15e al met kinderen krijgen bij jou.
1: Ja, ik heb het met die vrouwen te doen hoor. Maar je nam Boerjoen, hé, op een hele keer Bies, Lurken, hé, ja. Toch, daar heb ik wel mee te doen hoor.
0: Toen kan je meemaken, Leloid.
1: Nee, maar dit
0: op welke planeet kom jij?
1: Nee. Kon ook nog eens met haar bieslurken of pandra lurken, echt waar.
0: Ego mij. Ik heb meegemaakt meestal maximaal 13, 14.
1: Nee. Ose jada. Ja, dan
0: ego moeder. तू
1: शहर में बाटे आदमी बाटे शहर के आदमी तो दूसरे रकम में रहता है मां बोईती के आदमी दूसरे रकम रहता
0: है दोस्त तू बवेर करेगा
1: हां एगो माई
0: फेल्ट
1: onderzoek
0: लड़कन रहा
1: माई फेल्ट onderzoek कर तो देख कितना कितना लड़कन रहा कोनो कोनो के 15 से ज्यादा
0: माई के ऊपर हम लोग बतिया ले बिल्कुल नहीं माई फेल्ट onderzoek दो लोग
1: एगो माई फेल्ट onderzoek कर अब पूछ कि klopte dat er soms gezinnen waren van met 20 kinderen hè?
0: Ik ken ze niet hoor met nou, één moeder. Nou, ik weet wel dat je doe je mij soms ik gezin met.
1: Ik mij.
0: Bieslerken?
1: Ja. Of meer dan 15 kinderen kan ook. Echt waar? Hallo? Ja. De klutto aan het is helemaal geschrokken van
0: het gaat
1: van
0: ook niet helemaal lekker hoor Lloyd.
1: Nee oké, okay. Maar toen draaide ik had toen ook al een kusje naar beloofd.
0: Nee, Lloyd.
1: Ja.
0: Dus helemaal liggen naar het probleem wat Kaliertje.
1: Ja, dus dan is het probleem met mij, zeg je. Aan mijn kant. Maar ja, we moeten.
0: We hebben twee problemen, denk ik. Dus we moeten alles even gaan resetten hier.
1: Ja.
0: We moeten alles goed op orde brengen en dan zijn we weer mooi actief.
1: Ha, tikken. Dat zijn we mooi actief. Ja, nou ja, goed.
0: Ik ga het anders niet redden.
1: Ja.
0: Toe even afronden, die alsjeblieft. Toe betaal die even ooie vastpas. 1 meter, brassafes, bla bla bla. Doe je roodje ouro, ga je klaar.
1: Ja, nou ja,
0: dan
1: eigenlijk is het
0: jullie beurt doen.
1: Eigenlijk is het nog 3 dagen te gaan. Dus vanaf nu nog 2,5 dag, zeg maar. Dus 3 dagen toch te gaan. 20. Hé, donderdag toch? Ja, donderdag, dan is het zover.
0: Donderdag, Lloyd, maar ik ga je groeten. Doei.
1: Ja, doei, doei.
0: Bye, bye, bye.
1: Check voor alle informatie op brazafest.nl. Oemer, waar ik nu zijn, is er ook op Brazafest. Dus Torpas, Ooievaars, Pas, Hega, Den Haag, Kebazindo. Dan krijg je 50% korting aan de kassa. Dus kassa, Kepas, Tja. En gezin Barke zaten hier, auto lurken, 1 meter is ja daarna. Die kunnen dan gratis naar binnen. In nam zo zijn. Voor alle informatie check onze website brazafest.nl. Ja, de kaap is een her. Ujala's koffie chai middagshow.

Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op URU Jala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brasafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers via brasafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl.
1: Yes, yes, party people.
0: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brasafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasafest, Indoor Summer Edition. Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance and shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar. Brasafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zo mee.
2: Shining so bright.
0: Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasafest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa, The Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagner zijn, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shion Rajana met Natraj Kesar, Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardina en Vinay Kalpu. Brasafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen, Jakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa namens Brasafest. Get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brasafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan, Tujaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brasafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wel heet, door Shadi Hone Wel heet. Ja, Kizika Moendesaskar heet. Ujala Radio per vermaagd aap deze te heet. Pandra vermaagd voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood, rag and rhythm ke saath, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dadudin en Nizam Waghi Dozen ke saath. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen en het peil van het IJsselmeer en Markermeer stabiliseert komende week. Volledig herstel van grondwater en rivierafvoeren vereist maanden aanhoudende neerslag, zowel binnenlands als in buitenlandse stroomgebieden. Lage rivierstanden kunnen tot december duren. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Duhur. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En het Portugese Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling, die vrijdag omkwam tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. Een auto die geen deel uitmaakte van de officiële karavaan reed het parcours op nadat toeschouwers ten onrechte aangaven dat er geen renners meer zouden komen. De rechtbank gelastte een autopsie. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane toh. Dhindhora baja dijiye.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Brazzaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzaves.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzaves.nl. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

En wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusief. Jezus, ik heb hier op Oejalaanse Brazzavest 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzavest.nl.

En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van uiteraard Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

0: Op programmeer is een wel een vardin. Jo hier hega op Brazafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. En Madbulla, koop je tickets, je super early bird tickets, nu vanaf slechts 8,50 euro via brazafest.nl. Toe je liker?
1: As

kamer. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Braza Vespers, Nuolo, Rega, Jessica, Roshana Balgobin. Jullie een keer waas mee, gaan we afkussen naar de heet.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Del nog wel ongeveer een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De linker rijstrook is dicht. Op de A9 Diemen Amstelveen bij Amstelveen 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de linker rijstrook dicht. En op de A9 richting Alkmaar bij Akersloot is een rijstrook dicht en dat kost je ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Duhur. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen. En politie en openbaar ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit naar aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Del nog wel ongeveer een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Diemen Amstelveen bij Amstelveen 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En op de A9 richting Alkmaar bij Akersloot is een rijstrook dicht en dat kost je ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: proof.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, I'm Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: I'm Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio,
8: Ujala Radio, Ujala Radio. Ujala's Sona Chiraiya. Chiraiya, Chiraiya, Chiraiya.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus... ga jij binnenkort trouwen? Door Wiba honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Guru's Routine. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds

0: Fruity.nl, één hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: jouw hits, jouw Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2. Abituk to Garitseke heen. Nog 3 dagen te gaan. Tujaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In the summer edition. Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit de scene. Op 1 event. Brazzafest. En natuurlijk de beste DJ's. En dansgroepen. Arihe Akiwase. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazzafest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To sunier. To dikheer. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazzafest mee. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by UTX.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke heen. Nog 3 dagen te gaan. Tujaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
4: In het Verenigd Koninkrijk overleed 1 persoon door salmonella en raakten meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, 2 met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Het failliete cryptoplatform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. Bijna 700 schuldeisers melden zich voor ruim 8,4 miljoen euro. De fiat doet onderzoek naar fiscale criminaliteit. Verdeling van het geïnde geld volgt later. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
13: Ujala Radio.
12: Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Het failliete crypto-platform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. En Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazafest. Samen feesten, shop. Op een eten, dansen en genieten. Our ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Anupa Kizak. De Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsy Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite.

0: Dance Events. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1 sold out, uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, habituk toe Garitseke heen. Nog 3 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. De AEX-index sloot dinsdag 0,7% lager op 1107,32 punten. Gedreven door zware verliezen bij chipbedrijven ASMI, Besi en ASML die tot 6,7% verloren. Brentolie steeg voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat. In het Verenigd Koninkrijk overleed 1 persoon door salmonella en raakten meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, 2 met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange henge. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte.

Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Toegaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl en Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. brazzafest.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is op Rehekab hier op Ujalaanse Brazzafest. 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

Brazenves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dimper Diamonds 2000 ke Abid. Die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke waas mee, hamsun nikujar hai sunyaar.

En natuurlijk op Brazzaville Express gezet daar hè. Mokka Singh, die mag natuurlijk niet ontbreken. Mokka Singh Kawas Mesunie. En jij bent er toch ook bij? 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee met Mukesh.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. De AEX-index loopt dinsdag 0,7% lager op 1107,32 punten, gedreven door zware verliezen bij chipbedrijven ASMI, Besi en ASML die tot 6,7% verloren. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. En het failliete cryptoplatform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Arganivali Hongi, From India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Wagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Brazzafest. Indoor Summer Edition. Gia Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazzafest.nl. Alleen via de officiële festival website brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrai. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milling Apse. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala Radio. Hamaru Ujala Radio. Ujala

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. Alfen, producent van laadpalen en netsystemen, boekte in het tweede kwartaal een omzet van 131,8 miljoen euro tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam van energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkoop van oplaadsystemen daalde van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. De winst bedroeg 4,2 miljoen euro. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke het. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
5: Ujala ke all-time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Alfen, producent van laadpalen en netsystemen, boekte in het tweede kwartaal een omzet van 131,8 miljoen euro tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. En de AEX-index sloot dinsdag 0,7% lager op 1107,32 punten, gedreven door zware verliezen bij chipbedrijven ASMI, Besi en ASML, die tot 6,7% verloren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Babylon to Allah.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Yeah.

0: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Toejan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super Early Bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazafest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazafest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zoals mee. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brazafest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Ibo en Fazil Wagner zijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia en Fardine en Vinay Kalpu. Brazafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londva Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Toejan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Ben Gvir, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. In juni werd een vrouw in de bos door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie hield een tweede verdachte aan, een 41-jarige man uit Den Bosch. De eerste verdachte is een 43-jarige man aangehouden op 4 augustus. Mogelijk hangt het geweld samen met de geplande asielopvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt startup Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ojala.nl.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk Toegaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Dit is Ojala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ojala nog groter. Ojala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉनटूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.net. Braza Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1. Sold out. Uitverkocht. Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Tujal dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Natje toe. Hatu natje toch? Yes, yes. Brazafest mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year.

0: Tinakker, draai-draai-nakker. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een brassa. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Ben Gvir, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. In juni werd een vrouw in de bos door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie hield een tweede verdachte aan, een 41-jarige. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Ben Gvir, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas.

0: de geplande asielopvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, I'm Katrina Kef.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi, mijn naam is Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Mijn Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
7: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
8: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
7: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kisten de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her.
8: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
7: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

0: जल्दी जल्दी अपन टिकट खरीद ले फॉर ब्रासा फेस्ट, वाल्ड हाई सर्वर उमर वागू जैन ब्रासा फेस्ट पर इन जी आई इवेंट सेंटर. Het wordt een geweldig evenement, Jabberjust evenement door Katien. Ujala Radio के जरिए हम यहां से बुला रहे हैं हेडलाइंस आज का समाचार. आप सुनिए उजाला रेडियो के जरिए. और हेडलाइंस जो हम आपको सुनाने वाले हैं या दान मुझे वाला बेजी म्यूजिक है बहन तुला क्या Headlines van 18 augustus, Aadje Mangerwaar Klee. Het kabinet komt vandaag bijeen in het Katshuis. Na het zomerreces, vakantie Donhoge, begint de politieke voorbereiding op de begroting en Prinsjesdag. Ja, Prinsjesdag. Voor het minderheidskabinet wordt het vinden van steun in de Tweede Kamer een belangrijke uitdaging. Eindelijk regen na maanden van droogte, maar het watertekort is nog lang niet opgelost. Heb je het heerpaar niet nodig, hè? De bodem en het grondwater hebben veel meer neerslag nodig om te herstellen. Brabantse waterschap doet aangifte naar bedreiging van medewerkers. Controleurs die toezien op de droogteregels zijn bedreigd. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt wat er is gebeurd heel heftig en zegt dat het een grens is overschreden. Ja. En ze hebben tegenwoordig een korte londa. De Amsterdamse politie heeft veel reacties gekregen in het onderzoek naar de identiteit van een onbekende persoon. De tips wordt nu onderzocht. 140 tips voor identiteit van Lucky. Gaan we niet keer. Zware aanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland. Wereldnieuws. Vandaag loopt het 60 dagen durende staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran officieel af. Een nieuwe poging voor een Gaza-akkoord levert geen doorbraak op. De spanningen in het Midden-Oosten raken vandaag de financiële markten. Ja, we merken het. Toen belegger het hoor je, dan zie je ook dat de koersen behoorlijk zijn gedaald vandaag. Dus vanmiddag, als de Amerikaanse beurzen opengaan, de Europese zie je. Goedemiddag allemaal, welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Het is dinsdag 18 augustus en ook vandaag praten we erbij tijdens de lunch. Lunch is er mega. Dus pak je koffie en chai erbij, rustig erbij. In Nederland begint het kabinet na het zomerreces aan een belangrijk politiek najaar. We kijken naar de droogte, want ja, er valt al eindelijk regen. En naar bedreigingen van medewerkers die juist toezien op de droogteregels. Or internationaal was het een onrustige nacht. Rusland en Oekraïne voeren zware aanvallen over en weer uit. En vandaag verstrijkt een belangrijke deadline in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. Meneer Trump, hi Trump, kakerega, kanakerega, konjibolega, konjinabolega. Nou ja, pak je koffie of chai of schenk je chai, tanda chai, garmi chai. Mijn hoe Lloyd Mahabir en dit is Ujala's Midday Coffee and Chai Show. Aap gewaaste Anand, goedemiddag. Hallo Anand.
1: Yes,
0: je bent er. Amstutila, ik heb een microfoon. Koptelefoon aan, ik kan maken.
1: Ik was nog niet zo ver, toch? Ik ben toen wat theater gaan, bolid, luister niet. Kontje Mahajan, bolega, Mahajan.
0: Mahajan, kon je bolega. Mahajan, ik heb het theater. Toen Dhyan ze zoen het reden.
1: Dhyan Purwak
0: ze zoen het reden. Het kabinet krijgt het wel moeilijk. Wat heeft de koning straks te vertellen op Prinsjesdag?
1: Ja, maar dit hebben wij toch al verteld aan het begin, Lloyd. Dan moet je naar koffie en chai luisteren. Tumange chalak hove, chalak met een C.
0: Ha.
1: Kan dat?
0: Ja, chalak met een C. Ja, chalak met een C kan. Ja.
1: Kan wel, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou ja, als je chalak met een C wil worden, dan moet je wel een koffie en chai luisteren. We gaan niet herhalen. We hebben genoeg onderwerpen. Hamlok, en dan hoeven we steeds herhalen krijgen. Maar toen betaal de glazen bollen waar ik mee kon jullie kan laten.
0: Oktober mee, maar, we gaan oktober mee toe die kabinet. En dan gaan we weer naar de we gaan weer stemmen. We moeten weer stemmen. Ja.
1: Toet dat ke gier pari ga doen.
0: Gier pari doen, klaar doen. Ja, dat ke jontje kerker haar kertjukkel heet ja. He? Dus ja.
1: Ja, Sunna, hij is één keer in zijn leven heeft hij het hoogste ambt bekleed van een land.
0: Ja.
1: Dat is toch wel wat? Toen kan Leloid uit zijn tjeetje.
0: Nare, hij me hoog had, ik kan niet bestaan.
1: Ja. Toen mooi minister-president reed het, hè?
0: Maar
1: janta ke sewa karte tu, echt waar.
0: Bahut janta ke sewa karte hem. Bahut eerlijk admi waarti to. Dus ja, ik zorg dat iedereen het allemaal goed heeft in Nederland.
1: Dus het probleem is, Lloyd, deal chai achar heke. En heel veel mensen gaan met mooie intenties en goede intenties, hè, het politieke vak in.
0: Ja.
1: Soms ook bij de politie, soms ook een andere mooie beroepen. Maar gaandeweg, hè, raak je steeds somberder. Dan kom je steeds in de problemen. Omdat het gemeen is.
0: Mm.
1: Het is unfair soms waarmee je te maken hebt.
0: Ja.
1: Dus dan verander je als mens.
0: Ja.
1: Terwijl Suroom, hè, als je begint, heb je wel hele mooie, zuivere intenties.
0: Ha.
1: Dus uchij wa hoe gaat het, Jivan?
0: Kijk, het hier dat mijn bedel jaga. Waarom worden ze somberder of niet eerlijk? Of doen ze allemaal rare dingen? Koi,
1: Hanna Bolopko Donam. Jaise koi, ego relatie suru karega. Suru me sab mooi dekhaega, Lloyd. Als je begint aan een relatie.
0: Ha.
1: Goedemiddag trouwens.
0: Ja, goedemiddag.
1: Meneer Mahabir.
0: Goedemiddag, ja.
1: Dus, suru me ego relatie, ja suru weega. Dan is alles perfect, toch?
0: Ja, nou wat jaru mooi is, bezem keren,
1: Bara mooi lage. John gebreken, rehe bhi ekwake. Je wil het niet zien.
0: Nee, toch? Toen negeer ik je. Al die red flags zie je niet. Hè?
1: Alles negeer. Je leeft op een roze wolk.
0: Ha.
1: Je hebt een roze bril op.
0: Ha. Roze bril? Wat? Roze bril?
1: Roze wolk. je leeft op een roze wolk. Echt waar. Letterlijk en figuurlijk.
0: Alles
1: ziet er mooi roze uit.
0: Sap iets mooi liggen, toch?
1: Het ook een roze mooi liggen. Hebben we nou. Maar goed, alles ziet er mooi roze uit.
0: Ja.
1: Nee, dus. Maar uit de suru met haar relatie mee zeggen.
0: Ja, wat toch heggen. Ha.
1: En gaandeweg leer je leert elkaar beter kennen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment heb je zo'n hekel aan elkaar, ja, dat je uit elkaar gaat weer.
0: Hmm.
1: Ja, toch?
0: Ja, nee, hij is net je
1: joa. Hamka boli.
0: Nee.
1: Toe wat ervaren ze. Toch?
0: Maar Chijua is nehega. Het is ook zo. Een relatie is hard werken, jongens. Dus zo'n wel in een relatie moet je toch wel hard.
1: Is afzien, hè?
0: Is ook hard werken. Dus je moet beide partijen moeten hard werken. Is goed onderhouden, hè? De toena onderhoud kun je. Ik ook gaarlijk is toena onderhouden. Hou ik het gereden? Heb je toen naar jullie moeite toe?
1: Toen jij nee onderhoud kan dat toen jij nee.
0: Nalatig wat je zit hier met. Dus ja.
1: Mahajan Lloyd deed wel advies aan Chess.
0: In Dr. Love programma na hij gaat, maar ja.
1: Toen ook Gyan ke baat zoen leed. Die man is ervaringsdeskundig. Jij hebt wel recht van praten, Lloyd. Toch geen macht, want jij geen zet je doen komen.
0: Ja.
1: Tsunami. Pjaar, mohabbat. Pjaar, mohabbat ke baare mein toke macht, jij.
0: Ja, zoen leed beganwa ham suru kalit thi ki guzra hua. जमाना बचपन का है ना चाहे भूल के है
1: गुजरा हुआ जमाना
0: या
1: फिर नहीं आता उगनवा तो
0: उगनवा उससे पहले एक और गाना रहा फन माइक मुकेश
1: बचपन की मोहब्बत हो
0: ना मत दाफोर हाथ के नंबर फन मुकेश गुजरा हुआ जमाना बचपन हमने तू गनवा सुन ले कि ना सुन ले किसान तू आधा कहाँ से सुनी हुई है बैंड नोख
1: Je bent weggevallen.
0: Ja, maar ham bolit ook koptelefoon naartoe. Ik ben niet jaloers op je koptelefoon, maar je moet die koptelefoon van je weg doen.
1: Hoi, hota hee, Jo.
0: Ja, ja.
1: Oké, we zijn er weer, hè?
0: Ja, we zijn er weer. Ham dan in het kabel.
1: Kink in de kabel, letterlijk. Kabi ho jayega, ja. Je kunt ook een knoop in je buik hebben, hè, trouwens.
0: Een knoop in je buik?
1: Toe janega. Als je in je darmen of zo, hè, een knoopje hebt.
0: Ja.
1: Arre, letterlijk na jaren nooit, hè.
0: Absoluut.
1: Nigado, meneer Mahabir.
0: Hum soche lagli to knoop in je buik. Kaise ho is deze chijwa?
1: Achha, chod de. Was lana. Want je kunt ook vlinders in je buik hebben.
0: Ja, vlinders. Oké, dat heb ik wel.
1: Kun je ook hebben, hè?
0: Ja.
1: Hoe weet je, Chijwan?
0: Ha. Kap hè?
1: Ja.
0: Kijk, je moet toch, Arnold, je moet er wat even van doen hoor. Af en toe val je weg. Ben je
1: nee,
0: nog?
1: Dat ben ik niet, hoor, Lloyd.
0: Ben jij dat niet?
1: हम नहीं तो क्या करेगा वहां पे तूर तार के तो रखे
0: ना देख ये गनवा हम चला रही ये गनवा तू सुन एफ सुन

0: जाले।
1: ये गाना जो सुनिए तो के कौन चीज याद आवेगा?
2: गुजरा हुआ जमाना ना तो हाँ, बोलेगा
1: या
2: वेल हम नहीं ना अच्छा सुनना प्यार मोहब्बत में ऐसे हो गई गलोई
1: तो हाँ, हाँ,
2: प्रेला लीव दे ओके बोले तो काल्फर लीव दे
1: या या या
2: तो हाँ? जवानी में जो होवेगा छोटा तो रही है
1: तब
2: मैं तो हो कल फलीफ मस्किन ऑफ यू यूफ मस्किन ऑफ यू ब्यूर में ऐसे मस्किन एक एक वेनी ऑफ ये फलीफ क्यों रहा कल माल तो क्या और अरफानिंग बाहर मरे जान लॉइट तू तो सब कोई को ऊपर फलीफ रहा हो जाएगा जे ही तू देखेगा असमर्थ वही बेईन है बदन बहुत बहुत सीधा साधा आदमी तू बातें तो ये खेत इधर ही ना काम ये मैं तो उन्हें लीफ मैन
1: बहुत बहुत बहुत सुधा सुधा
2: तू कृति से अलग खफाल ना बातें तू खबून तू सब कोई के सेवा में तैयार बातें करेंगे
1: हम सब कोई के चाहिला
2: नाम बोले नाम बोले हार बोले देखिये आज से तो नमा खा सके चलो
1: हमें नमा खा सके
2: ना बोले बहुत जोर हम लोग खासी ला जैसे जैसे खीखल करीला जैसे हम लोग बेबी करीला जैसे एगो औरत करीला
1: अरे अच्छा
2: हाय
1: अच्छा
2: दोस्तों आज से ही प्रोग्राम एरन्स तक बना को हम लोग ओंदा दी एन मफ्राउ दाते इफ खस है कि हम लोग बहुत ज्यादा हंसी ला
1: बहुत बहुत हंसी
2: है अच्छा
1: अच्छा
2: अपना हंसी है
1: अपना हंस कोई
2: है मफ्राउ एफ सीरियस मफ्राउ तू इतना गुस्सा में लिखले मेलवा Ik zou toch op zoek gaan naar een beetje liefde in je leven.
1: Ja.
2: Als je liefde hebt in je leven, dat doet het naar erger. Je laat Lloyd en mij dit programma gewoon maken. Hamlok PR se banaila, hamlok PR deila, hamlok admi ke maila haswa, we informeer bhi karila. En dat jij je zo eraan ergert, doe niet. Door hoge bloeddruk, chagriga zomaar.
1: Ja.
2: Ja toch, ha. Lloyd?
1: Hoi toch.
2: Beantwoord. Dus als er koi aur hoiga, John. Sochat hoi ki hamu ekom mail pathabe. Jullie hebben allemaal het antwoord gekregen.
1: Ja.
2: Hij is een mailje toe partijen. Ja. Na ernstig bij.
1: Bada ernstig man. Hey?
2: Boy, mailo hamen saram lagega padhe ke toor khati.
1: Chode.
2: Maar in elk geval, mevrouw, het na erger creëert.
1: Na.
2: Want er zijn zoveel andere mensen die het wel leuk vinden. Ja. Dus probeer positief in het leven te staan. Mevrouw, het na negatief naar de hoeja.
1: Probeer veel te lachen. Hey?
2: Ja. Ja, heb je zelf ermee alleen.
1: Ja.
2: Want luister hem na choren bij. Ja, zeg ja.
1: Dus nee, ja,
2: hem ook het na aan Mieke Haswaila. We zijn erbij.
1: Zeker, hem ook deel zijn een keer Haswaila.
2: Toen jane België met zo'n naam, Milal, toch?
1: Ah, hem zoen lie, parli rie, ki, hem zoen lie rie, ujala, pen, zoen lie rie.
2: Ab zoen je, ab sab koi zoen je, mooi se, cha, programo, ab zona ke over jaega, luid.
1: Ja, zona ke bare, hem ook toch, lobby ke zona, toch? Ja.
2: सुनना एगो गनवा में गाहुल बा ना मांगे सोना चांदी ना मांगे हीरा मोती इस नीतवार
1: हम लोग मांगिला सोना
2: वो गनवा में जो गाहुल में ना विश्वास करिए सुनने वालों तू खोज हमें कोई खाती कोनो के खोज जो बोले ना हम ना मांगिला सोना
1: के ना मांगे वो थोई सोना सब कोई मांगे सोना
2: En je krijgt gewoon 1 miljoen aan zona. En je zegt nee, hem naar Mangila.
1: Na. Toe dan je pagel hier.
2: ओ गनवा हम ना विश्वास करेला चाहे ना मांगे सोना चांदी ना मांगे हीरा मोती
1: तो कौन सी तू मांगेगा हम जान मांगे हैं
2: प्रसिद्ध कौन सी तू मांगेगा दोस बेल्जियम में सुनने वालों कोई कोई सुनी सोई कोई कोई ना सुनी सोएगा एगो एगो एगो दौरप में तो हम ना मुआ मुआ ना जा बोले मैं वहां पे समन एगो घर जैसे बनवावतरा जैसे लोहित अपने वाली
1: कहे दौरपवा के नाम तू ना मांगे सोचे कि हम लोग जाके टूर पर का
2: सेंट खेलस Sint Gilles, Dendermonde.
1: Acha,
2: mooi, Jan Geleb. Tu jane sa naam mein bhi El Dorado to ek samay raha. toen ging het gerucht wereldwijd.
1: Ja.
2: Ik weet niet hoe dat is ontstaan hoor. Kies Suriname met El Dorado.
1: El Dorado.
2: Sona Barrel. Jungle me.
1: Ja.
2: Wel, hamnani gali gali se admi alwas khoje sona yaar. Usamai pe. Ze vonden volgens mij helemaal niks. Maar nee. Saman soche El Dorado yaar.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus als je saman soche ik ga naam El Dorado ja, hij ga. Ja,
1: België me.
2: België me. Dus waar pe bouwvakkers.
1: Ha.
2: Ik hoor renovaties zijn bezig. Temre man logan, ja. Temre man logan. Temre man bezig. Ha, toch?
1: Ja.
2: Ghar banwa wat raha. To omane go lunda raha 18 jaar ke bhi.
1: Ja.
2: Ohu bichara ego vakantie job karat raha, vakantie baan. To. Op een gegeven moment ontdekt hij heel veel goudstaven.
1: Ja.
2: Dheer bharal. Maar a pata na he, hoe het daar terecht is gekomen, or keker ba. Hoe vind je die?
1: Ja. Nou ja. जब कोई ना जाने हैं केकरबा और कैसे वहां पाए गए और तू पाए गए रहेगा दान सौ एक दें के फान हमा मुड़िया में वाला ऐसे आ रहा था कि हम सुनी बरी खोता मुड़ी ए हम ए वो स्तफा रख लेती और दरअसल हम दे देती इसको तो कि हम ना सब देती एगो
2: दे साठ लोंडवा करी सो यार
1: हो सके
2: उगर बात में उल्लेख करी सो लोंडवा चलाक दिखाएगा 18 यार के लोंडवा चलाक दिखाएगा मैं दार खातिर नीत ओम अब प्रॉब्लम हुआ कौन सी बा अब प्रॉब्लम शुरू है तो अब दुनिया भर के आदमी खलक सुकर सालमाल खौज सुकर खलक सुकर अब अपने के मेल्ड करेगा बाय द पुलिस फ्रॉम बेल्जियम
1: ओके सोनवा हैगा
2: इस सोनवा हमार हमार आजा के रहा अबार बाप के रहा
1: मतलब मुझे बेवेश
2: Juist, dus dat gaat niet zo makkelijk. Maar dunia bhar ke admi ab België hem apne melden krijgen. Ego admi haiga. Dekhiye na, ekar tamasa. I bolega fa sunna. Ik wil op basis van reïncarnatie aanspraak maken op het goud.
1: Ja,
2: laat me gerust weten, meneer, welke documenten u nodig heeft. Maar hoe op neke ubole sunna, hem bereid baat die ego beëdigde verklaring af te leggen. Hem mangila David, naar beste vermogen van de herinneringen uit mijn vorig leven. Het goud verstopt en het vervolgens ongeveer 60 jaren lang volledig ben vergeten.
1: Ik had die piercing genomen, zeg ik, op een zonwa katin.
2: Maar bolle 60 jaar bulgera.
1: 60 jaar bulgera.
2: Vorig leven met Baltje, ik had bulgera, maar hij is wel bereid, hij is wel eerlijk hoor. Hij is wel bereid om een beëdigde verklaring af te leggen. Te omen likwaiga naar het beste vermogen van de herinneringen uit mijn vorige leven.
1: Mooie tekst, mooie tekst.
2: Dat hij het verstopt. Ja, nee, echt waar. Die man is serieus.
1: Ja.
2: Ik doe dat meer bij serieus, ba.
1: Ha.
2: In Letland zei al bij je ja.
1: Ha.
2: Ik had tamasa, denk ik.
1: Letland of België, kitna duur hega.
2: Dunya bhar ken mi aavega, waar pe toi zait. To hamulongan chali jaye.
1: Chali hamulok likhal jaye kuch bericht, hai?
2: Kuch hamu... Wij geloven in reïncarnatie, dus wij kunnen het wel staven, hoor.
1: Tuurlijk,
2: Hamar raha sare ge chidwa loid.
1: Ha. Maar de kena ik Holland geel, Holland se België pahunch gela. Ha.
2: Ha, maar ii adamya bolega. Ego dusra admi dus. U bole sunna hamar aja.
1: Ha.
2: U bole hamme hardam bolis raha. और हमें भी मेल कर इस रहा कि बहुत बहुत धनी आदमी बा बहुत धनी आदमी बा
1: आखले तो बस कहीं मेल फकीर है
2: देखिए ना वादी मांस का कि हमें मेल भी कर इस बा बोले इतना धनी हम बाती बाकी हम एकदम डीप बवार कर ली बाती नीचे बवार कर ली बाती बेल्जियम में और एक मुर के नीचे हम रख ली बात
1: है
2: ये दमिया बोले होकर आजा बोले होकर बोली से चीज जवाब दस बोले हमार आजा के रहा हम क्लाइंसोन बाती मोफेना गो टू एक डायरेक्ट एक नार हमें सोनवा दे दिए बोले अब हमें पता लगल कि हमार आजा हरदम वार है बोलिस बा हम में
1: या
2: दस सोनवा हमार पहले बोले अपन आजा के हंसा था बिचारा हूँ फिर दी स्कोटुक बेल्जियम के ट्रांस पगला ना है यार
1: ना ना तुलुक नहीं
2: स्कोटु बोले सुन ना ये सब चीज हम लोग ना कर रहे तो क्या ये सब बुरखलक साका है यार तो हम लोग बोले खाली ऑन द सुक करें कि क्रिमिनल लिंक है कि ना सोनवा से कोनो बनमास जाए के हमारा किस्बा कि ना तब हम लोग zo'n walele bij klaar.
1: Maar stel je voor... Maar stel je voor, ki koina met harde wijs melk die zeggen, ki sonwa oker he, ja, oker, aja ker haar.
2: Vind je die man niet overtuigend genoeg met die...
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Die man is bereid om een verklaring af te leggen.
1: Maar stel je voor, ki koina ail melk is, o je pai zeggen,
2: Vinders loont ook een bolle jij. Dus vinders loon, bichara hoop kan je ook een goed milieu.
1: Ja, ja, natuurlijk.
2: 18 jaar gelonda, ey, ook een jongen, bij mooi jij. Stel je voor dat hij 10% krijgt.
1: Ja.
2: Hey, aman goedu.
1: Nou, klaar. Klaar. Hij hoeft niet meer te werken. Oké, nou, veel
2: kamer. In één keer.
1: Atara, wat is het, Johan?
2: Dekkeleto. Trouwens, Reinders, ik verhaal wat toevallig geleto.
1: Reinders. Ja.
2: Waarom
1: gaat die man daar spelen?
2: Ik ga je het vertellen. Ik ga je het vertellen waarom. Namange sona chandi. Namange hiramoti. Daarom gaat hij daar spelen. Die man gaat in 5 jaar tijd. Die man gaat in 5 jaar tijd, Lloyd, 100 miljoen verdienen.
1: 100 miljoen in Paans,
2: 20 miljoen per jaar gaat hij verdienen. Ja,
1: is toch niet normaal,
2: hè? Toen had je het, toch? Toen mag je hier aan moeten.
1: Opper zo'n peet, na gaamtees, opper zo'n zandbak, en je hebt geen uitdaging, denk ik, daar.
2: Nee, ze spelen in de airco, allemaal niet bang. Hij hoeft zich niet helemaal uit de naad te werken. Het niveau is niet zo hoog.
1: Ja.
2: En hij krijgt 20 miljoen, ja.
1: Nou ja.
2: En jij zou voor 20 miljoen getekend hebben direct.
1: Zeker. Direct. Hé, ham kabina de 100 miljoen. Hè?
2: Maar weet je dat hij 9 jaar terug, volgens mij?
1: Ja.
2: 9 jaar terug was hij nog vakkenvuller, hè?
1: Tiani Reinders was hij vakkenvuller?
2: Kun je het voorstellen? Ja, kun je het voorstellen?
1: Ja.
2: Op een supermarkt met gewoon kamer.
1: Ja, ben je met Javan hier, je bent een vak aan het vullen, je bent aan het voetballen en dan ja.
2: Dus
1: je moet geluk hebben in het leven.
2: Op zijn 19e was hij nog gewoon een winkelbediende, hoor.
1: Ja.
2: En nu is hij 100 miljoen euro verder.
1: Ik laat ons normaal dat je na winkelbediende hebt, heb ik het niet respecteerd. Dan moet ik hier vakkenvuller heen, ik moet je naar heen.
2: Kja, Jane, kies best met Baba, mil jij je Bhagwan. Maar heb je als je wil naar Sapse?
1: Anand Mata.
2: Ab tu jaan gale na hoe je moet uitspreken.
1: Mata.
2: Mata ke.
1: Meta.
2: Zarie. Dankzij Mata tu jaan gale Meta bolal jaega.
1: Ja. Dus
2: Mata.
1: Mata Meta. Dus Meta. Dus bedrijf van Facebook.
2: Meta.
1: Mata Meta.
2: Na Meta Lloyd.
1: Mata.
2: Meta na bolje.
1: Teka bolje.
2: Mata.
1: Mata. Oké. Zullen we wel Mata. Facebook, Instagram en Snapchat. Hoe bedrijf van hij? Mata, oker hega, Meta. He, Mata. Dus,
2: Mata.
1: Is dat er niet een probleem mee?
2: Nou ja, dus dunia bhar mein is sabchi jivan halchal bhai sait acha loit.
1: Ja.
2: Maar ik ben benieuwd. Weet je wat het probleem is? We kunnen er ook niet zonder, toch?
1: Na. Ik kom na.
2: Dus hamlok het na aanvankelijk hoe gelit dat ie ego nikrite gedu sarwal aiga.
1: Ha.
2: Maar wij kunnen het niet meer zonder. Hamlok het na aanvankelijk hoe gelit computer ke.
1: Ja.
2: O kon kon chi hamlok pile computer pe de manier waarop we corresponderen. Purana baat soort che ego loit.
1: Ja.
2: Toen mee maken leu. Hey, waar is mijn koffie gebleven trouwens?
1: Awe. Nagusa.
2: Je flash me.
1: Awe. Nagusa. Mooi. Lekker koffie.
2: Naam zo'n koffieautomaat wat toetel van jou, Pedafadan. Wie heeft het laten kalken? Je moet dat ding ontkalken.
1: Je moet het ontkalken. Ook je zegt een zorgo krijgen. Je zegt een relatie. Je zegt een zorgo krijgen. Machine wat een beetje een zorgo krijgen, toch? Nee, dat doe je eigenlijk.
2: Ja, nee. Relatieonderhoud is belangrijk, Lloyd.
1: Ah, zeker.
2: Maar koi relatieonderhoud kan je op een kampje krijgen. Ook haar ik boenna.
1: Ja.
2: घरे आई के लेटल रहे बंगिया पे फॉर ऑल दी मन
1: या Nou, hij is niet...
2: De
1: relatie op het werk is veel beter dan thuis voor de meeste mensen. Hè?
2: Ja, er zijn heel veel mensen die ook zeggen van... Zo, nou, ik ben zo blij dat we niet de hele dag bij elkaar hoeven te zijn.
1: Hè?
2: Dat ik een baan heb, dat ik ergens anders ben. Dan,
1: ja.
2: Weet je, hoef ik zo min mogelijk met mijn echtgenoot of man te zijn. Ik snap dat niet. Ik snap dat niet, Lloyd. Nee. Maar weet je dat heel veel mensen dat wel vinden?
1: Ja, no?
2: Want het is heel goed voor onze relatie, hoor. Dat we allemaal een eigen leven erbij hebben. Een eigen baan hebben.
1: Ja.
2: We hoeven niet 24 uur per dag met elkaar opgesloten te zijn. Ik zou het niet volhouden met hem.
1: Ja.
2: Ik begrijp dat niet, Bahia.
1: Nou,
2: je vindt elkaar toch leuk?
1: Ja, natuurlijk. Dan, hè? Dus, ja,
2: je wilt toch 24 uur per dag met elkaar zijn?
1: Je hebt er voor elkaar gekozen, toch?
2: Ga daarin investeren. Huh? In plaats van in die collega's.
1: Ja. George Adamia Orkita Oratia
2: Nabatian.
1: George Oratia Adamia Nabatia. Als hij al een tijdje stil is, of hij of zij, dat doet Jan Likus Gerber Hega. Maar goed.
2: Nee, zo'n. Als Rajesh niks meer zegt tegen je,
1: ja.
2: Dan ben je te laat, hè?
1: Dan ben je te laat.
2: Jablek Rajesh Batiaiga tose, tablek Higba. Maar je utoke kuchna boliga. Dat is er echt een probleem. Dus mannen,
1: maar dat heb je ook met de vrouwen. Als een vrouw ook niet zeggen, dan heb je ook een probleem. Hè?
2: Als je vrouw je begint te negeren.
1: Mooi, dan klaar.
2: Is het begin van het einde bij je.
1: Tot direct. Dat is einde van je week.
2: Toen heb een ring om John WhatsApp in leverkan die je direct. Je hebt ook een die je looit.
1: Maar meta.
2: Maar kon wat een maand rebolen?
1: Meta ke bare
2: mein dis pehle pehle de correspondentie vroeger tu jane ga to thora se parivar india mein raha thora se parivar sa naam mein raha later thora se parivar surnaam mein raha aur nederland mein raha ekdam shuru mein hum sunli ki briefi bhi likhat raha acha main to se india and suriname
1: oh ja.
2: Ja, van mijn Aja is er nog een brief trouwens.
1: Oh ja, heb je die dus nog steeds?
2: Ik heb hem dus niet in mijn handen gekregen.
1: Ah.
2: Ik weet niet waar hij is, maar ik weet dat hij er is in de familie. Dus mijn Aja heeft nog gecorrespondeerd met zijn moeder.
1: Harry. Dat is
2: en
1: mooi.
2: Zijn broertje.
1: Ja.
2: Broer of broertje, om niet India mee. En die heeft dus een brief teruggestuurd. Hoe vind je die?
1: Hey. Dat
2: en die
1: is,
2: brief die is ergens, maar patana heka.
1: Mooiste bewaker hier, want dat is toch uniek, dat is toch mooi.
2: O brief ja, marba, Lloyd.
1: Ook dat jij mooiste kabel bewaker inlijsten kreeg.
2: O, zona is heel belangrijk. Dus vroeger kon je ook corresponderen kennelijk, maar dat duurde misschien een half jaar voordat je post.
1: Bord jij
2: van Suriname naar India ging en terug weer een half jaar.
1: Ja.
2: Maar later te hamlok Nederlandse correspondeerde retreat op briefie likhatra.
1: Ja.
2: Suru me briefie likhatra tu jane
1: to.
2: Blauwe envelop wa?
1: Ja, blauwe envelop.
2: En blauw papier?
1: Die ken ik niet. Die is er niet meer, hè? Die blauwe envelop.
2: Weet je niet meer, hè?
1: Nee. Ik weet het wel. Maar hij zei, nou, de kamer in.
2: Maar tu jane, weet je waarom die blauwe dingen er waren?
1: Nee.
2: Dus het was super licht. Dat ding ging met gewicht, toch?
1: Ah.
2: Je post ging met gewicht. Daar gingen ze wegen. Kiketana, gram haiga. En afhankelijk van hoe zwaar je post was, moest je postzegels erop plakken. En het was duur.
1: Yeah.
2: In die tijd was het duur. Dus je hield daar rekening. Dus wat hadden ze gedaan? Slimme bakkeras, toch? Bakkeruan banaisra ha briefpapier. Blauwe briefpapier.
1: Yeah.
2: Wat mensen die John Thora op leeftijd kreeg. Janet hoega ietsje jwa. Heel licht, heel doorzichtig was het, Lloyd.
1: Ja.
2: En dan schreef je beide kanten vol, hè?
1: Ja, klopt.
2: Voorzijde en achterzijde. Dus dan stuurde je dat naar Nederland en vice versa. Dus dat ging met de post, hè?
1: Ja.
2: Dan later cassetteband eigenaar.
1: Ja, cassetteband ken ik ook nog, ja. Was ook een hype op een tijdje.
2: Toen part houdt hij, toen part houdt hij.
1: Nee, part houdt hij. Hij moet weer koosbollen drieën.
2: Maar ja, een mooi wat is. Hij na chinta kreeg.
1: Apra part hier.
2: Na het kus na part hier. Ja, ja, sap kus bilega. Ook je toch ke noodig hoor je wat te bolie te hamloke ja se pathabe
1: ham toch ke bahut yaad karila ham bahut miss karila toch ke
2: bahut toch ke miss karila
1: maiya ha ja
2: oké dan dag stuurde die moeder wat terug toch beta
1: ha nou ja dan ben je weer weg aan het dus ik ja nou, even, ja je was even weer weg ja ha. Dan mag jij kabelen? Dan maar jakabel, hè?
2: Inderdaad is het mijn koptelefoon, hoor, Lloyd.
1: Tosse kijk, dan wil je de koptelefoon moet hij bieden. Dik, en dan...
2: Dat is een kabel.
1: Ja.
2: Ik ga even kijken of we een kabel hebben voor deze koptelefoon hier.
1: Ja, ja.
2: Want in mijn koets probleem heb je al uit, inderdaad.
1: Een bolie, toch?
2: Oké. Sorry, sorry. Zomaar toch hem schuld delen. Maar hij heeft moeilijke doos, daar kon ik schuld delen, toch?
1: Hij heeft Janila.
2: Toet ook wel een hè.
1: Maar mijn kabel, hè? Mijn kabel, hè? Beta? Ja. En toen, ha. Dan mijn kabel, hè?
2: Luid, geef me 1 seconde. Ik ga even mijn koptelefoon wisselen.
1: 1 seconde. Ja, nee, ik geef
2: want
1: 1 seconde. Want
2: ik weet wat mooi kan maken, ja?
1: 1 seconde,
2: deerlijk. 1 seconde, Luid.
1: Ja. 1 seconde. Nou ja, 1 seconde is al lang voorbij natuurlijk. Maar 1 seconde, hoe bedoel ik er het? Horaas zit er niet meer met Tim dit. Zodat ik dat even kan oplossen hier. Hier in de studio. Hij is even bezig.
2: Ai, ik ben er al Lloyd.
1: Ha, de maya bole beta.
2: Ha, de maya. Boy, ik heb koptelefoon nu, maar ik ben tegen, ik ben niet horen. Ha. Hoe jij, na kina ho paiga. Dus maya tab roi ke boli to, beta. Toke bahut sochi la, mooi se rahiye asirbaad.
1: Ja. Ha?
2: Dus zo ging het, hè?
1: Ha, met zo ging het. Ja. Iedereen die op cassette wat oud had, kon je voorkamer met bedjes doen, toch?
2: Aha, toch? Ja. Zeker.
1: Was een happening.
2: Boy, Lloyd.
1: Ja.
2: Dus ik weet niet wat er gebeurt, hoor. Anders er koptelefoon leggen die op.
1: Ha.
2: Maar hoe ben je toch een probleem, baatje?
1: Ach ja, kun je baat nee, het zoona.
2: Chali België, hamor, toen zoona kon je.
1: Zoona kon je.
2: Die programma was hoor, chali zoona kon je.
1: Cassette ke baat, ook er baat me kon je helpen.
2: Cassette ke baat, ail he. Nee, niks meer, klaar. Nee. Telefoon toch, telefoon zei over het baatje.
1: Ja. Nee, telefoon, inderdaad.
2: Dus, maar e-site, kon je briefje naar part gaan wegen? Direct WhatsApp,
1: Facebook, mail. En je hebt snel informatie tot je beschikking. Snel.
2: Dus je bent nu boos, bijvoorbeeld, je bent boos op iemand, toch? Van een bedrijf.
1: Ja.
2: Direct, doe je minuut met ik een mail had die je.
1: Direct toch?
2: Pahile, moest je eerst nadenken.
1: Ja.
2: En dan moest je gaan zitten, en dan moest je gaan schrijven, en dan moest je gaan posten.
1: Ja.
2: Dus je kreeg veel minder post ook van boze mensen.
1: Ja.
2: Tegenwoordig, boy, direct. Bam, toke pathaiga. Lloyd, bahut jada haseiga.
1: Bahut haseiga, dus ja. Dan.
2: Ai, koffie eigen Lloyd, zo
1: ja, zo nou. Bahut die nog internationale, Bart, maar zo nou is het haatje mangerwa.
2: Dikje, Lloyd. Lekker.
1: Heerlijk.
2: Maar Kabel, ben je afgeleid of zo, Lloyd?
1: Nee, ik ben niet afgeleid. Ik heb het zo niet laten. Maar ja, door koptelefoon heb ik afgeleid. Dus ja, dit is...
2: Koptelefoon, wat bizar vervelend. Het nam manga koptelefoon.
1: Maar Kabel, je meet dat Kabel boete miljoen van 1,2 miljoen. Biljoen, hè. Biljoen, niet miljoen. Biljoen miljoen. Te klaar, doen. Bedrijf van banken, zeg je.
2: Ik daai me, doen. Chichalider.
1: Chichalider. Dan hamlok surker jij kuch.
2: Pita. Meta kebab, pita.
1: Pita, ja. Nou ja, goed, ze zijn in zwaar verkeer. Kijk ze bedoel, Jana? Zwaar verkeer.
2: Zwaar weer.
1: Zwaar weer verkeer. Hoor de zwaar verkeer. Zwaar weer met bouwschap is het. Hè? Dat was dan over Mata. Ik was niet in Amsterdam. Ook een naam koetje, als een naam koetje. Ook een naam, Rakis heeft voorlopig Lucky. Maar ook een keer Lucky belaagd. Maar ook een kooi naar Janik. Keer hè, Adam, ja. Bovendien ze als betaalde.
2: Is toch wel wat, hè?
1: Ja, al 3 jaar, hè? Al 10 berichten.
2: Of hij wil het niet weten, Lloyd.
1: Ja.
2: Hoe namang je betaalde, kooi ze, keer hij gaat precies.
1: Ha.
2: Hij wil niet terug, hè, na die periode.
1: Ja.
2: Gitzwarte periode in zijn leven.
1: Ja.
2: Of hij weet het werkelijk niet, ja, wat dan hij.
1: Ja.
2: Ik denk, op die glazen bolloa, Lloyd.
1: Glazen bolloa, op eigen, want glazen bolloa kon je de kleren.
2: Ha, maar China wali na moira. Dus ab ego Russisch wali bestel kan liggen.
1: Ha, Russisch.
2: Rusland wali.
1: Te ik glazen ballon met de kontje dekhega.
2: Ik glazen ballon wat chamkega, toch? Dus je kunt dit, ja, in Rusland kijken.
1: Maar ook ego naam der hier glazen ballon, toch? Ik wil naam raam, maar ik kon je bij het. Maar goed, doe ze glazen bol alleen uit Rusland en in mijn toekomst dik hebben.
2: Russische waarzegster om een heiga ego.
1: Ha.
2: Of Ubatai, hamlok, ik kijk ze heiga.
1: Ha.
2: Ja, toch?
1: Ja, ja, ja.
2: Mooi. Je glazen bol waar jij dan wat daar bent.
1: Oh, wat ben je liggen? Dus het is onderweg. Oké.
2: Het is onderweg.
1: Het is onderweg. Kijk,
2: de ham nieuws taakje lag, nieuws met Koets Heiga Lloyd.
1: Nou ja, eigenlijk niet zoveel nieuws. België worstelt met natuurbrand. Blusvliegtuigen kunnen niet opstijgen. Ham de Nika hekeert naar hoe ze ook je problemen hebben. Maar hopelijk, die paniet en niet ziada hebben, te barabisal raad.
2: Ik ja, pego artikel Heiga Lloyd. Maar het gaat toch eigen komende tijd?
1: Ja.
2: Ik vind dit wel alarmerend. Ik hoor nou een bericht. Ja. Chinese elektrische auto's zijn enorm populair.
1: Aha.
2: Maar reparatie, groot probleem.
1: Ik kijk ze.
2: De wagens zijn bij kleine schade soms al totaal los.
1: Arre?
2: Ik kon het maar zeggen.
1: Ik lukte een bolletje doen.
2: Nep.
1: Nep, je
2: bent. Maar Rusland namelijk bestel ik een liefje. Op je glazen bollen, namelijk Rusland kijken, gelukkig.
1: Maar die Chinezen zijn wel een. Ster is op die benamen, maar bizar benamen, mooi te krijgen. Maar dan, als je toedia hebt, dan heb je echt een groot probleem, hè?
2: Nee, zo is het trouwens. Heb jij trouwens een hoe noem je dat? Een blaassteen ooit gehad?
1: Een blaassteen? Ja, ik denk ermee bij La. Toch, blaassteen.
2: Niersteen.
1: Blaassteen.
2: Maar is dat hetzelfde, blaassteen of een niersteen?
1: Ja, nou ja, blaassteen is het die kregen, dus ja, niersteen. Maar ze praten over niersteen dan, hè?
2: Ik heb één keer gehad. Heb je in Sri Lanka mee, hè?
1: Ha.
2: 3,5 kilo blaassteen, Nikari, zei je?
1: Nou, eens kijken.
2: Ik wil aanbieden, dik naar jou, ik ga leer.
1: Ik ga taka.
2: 3,1 kilo, jaar.
1: Ja, maar dan...
2: De verlamde patiënt werd vorige maand in het ziekenhuis opgenomen na een beroerte.
1: Ja.
2: Tijdens de behandeling ontdekte artsen dat hij blaastenen had. Hoe vind je die?
1: 10 kilo, 3 kilo.
2: 3,1 kilo.
1: Ja, maar dat doe maar je. Het na bojhaal ik je toetje.
2: Ab toen man je opereert, kan het dat chal je in Sri Lanka, daar hebben ze topartsen.
1: Nee, maar als je nierstenen hebt, is behoorlijk pijnlijk, hoor. Behoorlijk piraat.
2: Maar 3,1 kilo, kontje, ik wil baksteen bitter lille is
1: raar. Hamne is het verkeerde iets, gaat er hij doen, nierstenen ontstaan, hoe heel ik ook. Maar ja, ik vind het wel wonderbaarlijk, 3,1 kilo... niersteen of blaassteen dan, hè, is best wel groot.
2: Sona, ja, dat loopt dat mooi dan.
1: Pik wel met de sona groeien, maar bizar, hè?
2: Mooi dat.
1: Mooi bizar, ja. Nou ja, oké.
2: Okay. Trouwens, daarover hebben we het ook al een keer gehad, over een diamant.
1: Ja.
2: Toen zei je het dan, neppe diamant of echte diamant.
1: Chinook, trouwens, Rafi Bolle... Rafi Bolle, mannen, niks van aantrekken. Jullie zijn top, geweldig programma. En Arnold legt alleen heel duidelijk... Arnold legt heel duidelijk uit. Ik denk, veel oudere mensen hebben baat bij. Alles heel duidelijk. Hè?
2: Maar dat ook... Je hebt hem niet gekregen op bloemstuk part hadden, ja? Je hebt hem niet direct een poel part hadden.
1: Ja,
2: wij houden van mensen die van ons houden.
1: Goedemiddag aan de Lloyd. Ik lach ook met jullie mee. Jullie zijn heel gezellig en grappig, hoor. Waar ik ook ben of werk, gewoon doorgaan. Groetjes Ria uit Amsterdam. En natuurlijk ook een fijne uitzending van Malita. Maar ja.
2: Dankjewel. Wij houden van mensen die van ons houden, Lloyd.
1: Maar
2: dan moet je wel van ons houden.
1: Ja, natuurlijk. Wij houden van die mensen. Mensen houden van ons.
2: John en mij hebben ook een lobby gekregen. Ja.
1: Jenna
2: wij houden ook niet van jou.
1: Nee, maar Jenna lobby kan je hobby's doen.
2: Is ook goed.
1: Is ook goed.
2: Ja, joh. Kan je zeggen, Sunna, maar we moeten wel stoppen nu, Lloyd, want ik moet verder. Over vijf minuten moet ik in een meeting bij jou.
1: Arre?
2: Dus haldi, wat jij leidt, John, toch? Wat jij
1: zegt, maar de kila kabelen in Nederland worden fors te weinig kinderen geboren. Ka hoiga, ka hem ook lukken naar mijn lekker, als een hamar voorbeeld van volkeren.
2: Juist daarom willen ze niet hebben, Lloyd.
1: Juist
2: daarom willen ze geen kinderen meer hebben.
1: Ze
2: willen geen luid worden.
1: Maar ze naar Pahelik Academie, dan kan je lurken met een ouder. Oké, ze hadden niks te doen. Ze hadden niks anders te doen, natuurlijk.
2: Dat is niet waar. Dat is niet waar, Lloyd. Je bent echt negatief.
1: Hoezo
2: hadden ze niks te doen?
1: Ze hadden geen Facebook, ze hadden geen feestjes.
2: Jij bedoelt dat ze konkonis waren. Dat bedoel jij.
1: Ook dat, maar kushina kerkritte, dhaan lagao, dhaan ke baat, wagera. Kushina ra, broer.
2: Dit is echt suggestief, hoor. Dit is echt.
1: Boerha, boerjon, ke kuch na raha karike.
2: Nee. Je disqualificeert ze, Lloyd. Nee, is niet waar.
1: Maar kun je me vertellen waarom ze vroeger zoveel kinderen hadden?
2: Laat het openlijk zeggen. Pahile,
1: heel leuk als ze me nou trappen.
2: Pahile, voorbehoedsmiddelen na raha.
1: Oké, ohoetjes waar hij gaat.
2: Nou,
1: ohoetjes
2: waar. Dat was de reden, Lloyd.
1: Maar toch televisie, naar het radio, naar het. Je hebt elkaar alleen. Wat doe je dan?
2: Toen zat je aangekeld dat minder actief was.
1: Nou ja, ze zijn wel actief, maar ook na actief toen naar hij gaat.
2: Jawel.
1: Nou ja. Daarom doen ze planeet zeilen.
2: Ik heb maar in mijn blok met jou gooi mooi zijn, Lloyd.
1: Het
2: met verschil na hij gaat.
1: Weet je dat zeker?
2: Enige wat veranderd is in John voorbehoedsmiddelen hij gaat. Pahile naar haar, of is hij het gaat. Dat is enig verschil bij je.
1: Ik vind het
2: maak
1: toch,
2: je geen illusies.
1: Ik vind het toch wel bewonderenswaardig. Ik kon ook gezien met Pandra. Bies, lurken, hotra.
2: Maar mensen begonnen op hun 16e, 15e al met kinderen krijgen bij jou.
1: Ja, ik heb het met die vrouwen te doen, hoor. Maar hoe Pahelike Junke bies, lurken, hè? Toch, daar heb ik wel mee te doen, hoor.
2: Toe kan meemaken, Lloyd.
1: Nee, maar dit
2: op welke planeet kom jij?
1: Nee. Kon nog gezegd met Abis lurken of Pandra lurken, hoor. Echt waar.
2: Ego mij. Ik heb meegemaakt meestal maximaal 13, 14.
1: Nee. Of het jada. Ja, dan.
2: Ego moeder.
1: Toen ze haar me baatte, ze haar kent me tot dusere camera, maar boeit ik het niet dusere camera.
2: Hé, dus toen beweer ik erheen.
1: Ha! Ego Maaiveld onderzoek.
2: Gemiddeld van een keer 20 lurken raha.
1: Maaiveld onderzoeker, dat ik kitna lurken raha kon ik.
2: Maaike over hem, wat jij hebt, ik nog geen Maaiveld onderzoek doen, Lloyd.
1: Ego Maaiveld onderzoeker, op Poetski. Klopte dat er soms gezinnen waren met 20 kinderen? Hè?
2: Ik ken ze niet, hoor, met één moeder. Nou, ik weet wel dat je duigel mij soms ik gezin met.
1: Ik mij.
2: Bieslerken?
1: Ja. Of meer dan 15 kinderen, kan ook. Echt waar. Hallo? Ja. De klitto is helemaal geschrokken van...
2: Het gaat
1: van...
2: ook niet helemaal lekker, hoor, Lloyd.
1: Nee, oké. Okay. Maar toen draaide ik had toen ook al een kusje naar bloed, hoor.
2: Nee, Lloyd.
1: Ja.
2: Dus helemaal liggen naar het probleem wat ik al hier.
1: Ja, dus dan is het probleem met mij, zeg je. Aan mijn kant. Maar ja, we moeten...
2: We hebben twee problemen, denk ik. Dus we moeten alles even gaan resetten hier.
1: Ja.
2: We moeten alles goed op orde brengen. En dan zijn we weer mooi actief.
1: Ha, teken. Dat zijn we mooi actief. Ja, nou ja, goed.
2: Ik ga het anders niet redden.
1: Ja.
2: Toe even afronden, die alsjeblieft. Toe betaal je even ooie vastpas. 1 meter, brassafes, bla bla bla. Doe je roodje ouro, ga je klaar.
1: Ja, nou ja,
2: dan
1: eigenlijk
2: is
1: het
2: jullie beurt doen.
1: Eigenlijk is het nog 3 dagen te gaan. Dus vanaf nu nog 2,5 dag, zeg maar. Dus 3 dagen toch te gaan. 20. Hé, donderdag toch? Ja, donderdag, dan is het zover.
2: Donderdag, Lloyd, maar ik ga je groeten. Doei.
1: Ja, doei, doei.
2: Bye.
1: Check voor alle informatie op brazafest.nl. Oemer, waar ik wil zijn, is er ook op Brazafest. Dus Torpas, Ooievaars, Pas, Hega, Den Haag, Kebazindo. Dan krijg je 50% korting aan de kassa. Dus kassa, Kepas, tja. En gezin Barkisata hier, auto lurken, 1 meter is ja daarna. Die kunnen dan gratis naar binnen. In nam zo zeg. Voor alle informatie check onze website brazafest.nl.
0: मजबूर थी मोहब्बत
1: याद का आपने सुने हैं उजाला कॉफी चाय मेरा शो।

Alle radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gvir, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seye. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. En Angélique Kidjo, de 66-jarige zangeres uit Benin, ontving als eerste zwarte Afrikaan een ster op de Hollywood Walk of Fame.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: सोचा।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seye. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. En Angelique Kidjo, de 66-jarige zangeres uit Benin, ontving als eerste zwarte Afrikaan een ster op de Hollywood Walk of Fame.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden.
2: Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart.